Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee.

0: Het is nu 4 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop.

0: Het is nu 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open. Maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.

De beste.

0: Huizen en het Grunnige Land. Internet in Duitsland is goed, hè, Petra?
1: Ja, heel goed.
0: Wij gaan zo verbindingen leggen. Althans, we hadden net verbindingen met onze collega's in de trein naar Leer, waar ik nu de verbinding weer zie komen. Laten we zo gewoon gelijk maar eens even proberen of we verbinding kunnen leggen. De Vriesenbrücke, die is hersteld. Elwin, baas in de trein. Goedemorgen, je bent al in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen. We moesten natuurlijk even de verbinding weer een beetje op orde brengen. Want ja, de grensovergang, dan zit je natuurlijk met de providers om weer een goede verbinding te krijgen. Maar hij staat er echt op, hoor. De sneltrein naar Leer. Daar zijn wij, zitten we nu in. En dat betekent dat we over een, nou, wat zou het zijn, klein kwartiertje toch wel in Leer moeten zijn. En hier staat nu ook een bord. Eröffnungsfahrt Bundeleer 5 oktober 2026, abfahrt 18 uur 6. Ja, dat is dus alweer een paar minuten geleden. Het bord, het trein zit trouwens ook aardig vol. Maar ik zit even bij Geesje. En Geesje komt uit stad en is speciaal vroeg uit de veren gegaan, denk ik, voor deze treinrit. Want waarom zit jij in deze trein?
3: Nou, ik heb ooit gedacht van als er weer een trein naar Leer gaat, dan wil ik gewoon in de eerste trein erheen zitten.
2: Ja, want waarom heb jij dat gevoel van ik moet in deze trein?
3: Het is gewoon meer van, het is het unieke dat er weer wat gaat.
2: Heb je het gemist?
3: Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik ga gewoon even naar Leer en dan weer terug. Maar het is ook van, het duurde allemaal zo lang. En altijd overstappen. En dat was ook niet altijd.
2: Want nu ga je dan even speciaal voor deze trein even op en neer?
3: Meestal winkel. Even naar de winkel toe. Een keer een pakketje ophalen bij het pakketstation daar. En dan weer terug naar de stad.
2: Ja, en hoe zag dat dan eruit zonder deze trein?
3: Of ja.
0: Ja. Ja, dat is de verbinding.
3: Eerst was
0: ja
3: tot Wenen. 20.
0: Nee, ik denk niet dat we dit nog heel lang vol gaan houden. We weten dat internet in Duitsland niet heel erg goed meewerkt. Nee, Elwin komt tot ons. Nou ja, we weten in ieder geval de trein rijdt. En die rijdt op dit moment. Dat zou hem.
2: Dat de verbinding ook natuurlijk een beetje fragiel is. Maar dat is natuurlijk ook wel logisch.
0: Ja, je bent er weer, Elwin.
2: Oh, ben ik er weer? Nou ja, het blijft een beetje spannend natuurlijk met die verbinding. Want ga je nu in de toekomst, denk je, ook vaker met deze trein?
3: Ja. Dat wel, ja. Sowieso, dat ligt voor mij sowieso voor de hand, omdat mijn ouders in Duitsland zitten. Dus dan ga je er wel vaker met de trein natuurlijk naartoe. Ja.
2: Heb jij ooit wel eens in die eerste lichting treinen gezeten? Laten we zeggen, tot die 10 jaar, 10 maanden en 1 dag geleden?
3: Toen heb ik... ik weet nog niet welke je bedoelt. Die Arriva of bedoel je nog van...
2: Voor het ongeluk?
3: Ja, ook. Ja, dat was je toen al, Arriva.
2: Ja, zeker, absoluut. Nou, geniet er nog maar even van. Nu wordt omgeroepen station Wenen. Kunnen we nog even kijken? Ik wou zeggen, we gaan even naar buiten kijken. Maar het is natuurlijk nog hartstikke donker op dit tijdstip. Of de mensen gaan instappen. Net in Boende kwamen er wel behoorlijk wat mensen naar binnen. Ook mensen die gewoon even naar Leer toe moeten. Dus echt al forensen. En ook natuurlijk mensen die gewoon speciaal voor deze rit uit bed zijn gekomen om dit mee te kunnen maken. Een historische dag dus. Vandaag de eerste trein voor publiek, moet ik er wel bij zeggen. Weer richting Leer.
0: We gaan straks na 7 uur nog weer een keer contact leggen met Elwin Baas in de trein over de Vriesenbrücke. En ze zijn dus in Duitsland inmiddels. Even kijken naar nieuws uit binnen- en buitenland. In Brazilië zijn verkiezingen momenteel. Het gaat tussen de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, zoon van de voormalige president, en zittend-president Lula. En de eerste ronde laat een verrassende uitslag zien. Bolsonaro gaat aan kop met ruim 47% van de stemmen. Maar hij haalde geen absolute meerderheid. Dus over 3 weken komt er een tweede ronde. En het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
4: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
0: Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. Bijzondere avond voor Oranje voor de Virgil van Dijk gisteravond. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League. En het was Van Dijk's 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het eigenlijk amper geloven.
5: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. En Nico van Gent, die is 90 en werd door zijn kinderen en kleinkinderen verrast met een parachutesprong in een Hombre Da. Had hij helemaal geen moeite mee?
1: Nee hoor, dit is voor de tweede keer.
6: En hoe hoog gaat hij springen, weet je dat?
1: 3 kilometer. Dat gaat gebeuren, je moet gewoon instoppen. En dan gaan we springen. Dat was fantastisch. Weer een heerlijke ervaring.
0: Ja, op zijn 85ste maakte Nico zijn eerste tandemsprong uit het vliegtuig. En toen zei hij vlak voor zijn eerste sprong: je bent jong en je wilt wat. Het Groningse nieuws komt eraan. Rob, wat zit erin?
7: Ja, dan gaan we, hoe vroeg het ook is, naar misschien wel het bekendste café van de provincie. Waar het staat en wat het te vieren heeft, dat hoor je zo.
0: Proost.

0: George Ezra en Anyone For You. Het is 6:30 op maandagochtend. Tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag rijden er dus weer treinen tussen Groningen en Leer. De eerste trein vertrok vanochtend om 5:38 vanaf het hoofdstation. Aan de spoorverbinding met Duitsland kwam bijna 11 jaar geleden een eind, toen een vrachtschip de voormalige Friesenbrücke over de Eems ramde. De brug is vervangen, het spoor vernieuwd en de afgelopen tijd is het treinpersoneel opgeleid voor de nieuwe verbinding. De trein van Arriva rijdt ieder uur vanuit Winschoten naar Leer. 'S Ochtends vroeg, 's avonds laat en in het weekend gaat de trein ook rechtstreeks vanuit Groningen. Een motorrijder uit Groningen is betrapt op hardrijden op de Zalkerdijk in Overijssel, parallel aan de IJssel. De snelheidsduivel werd geklokt op circa 170 km per uur, waar 60 km per uur is toegestaan. Ook 2 motorrijders uit de gemeenten Smallingerland en Leeuwarden kregen een bekeuring. Daarnaast werden de motoren van het drietal in beslag genomen en moesten zij hun rijbewijs inleveren. Het Groningse schip de Bergfjord is gisternacht betrokken geraakt bij een aanvaring voor de kust van Noorwegen. Bij de aanvaring waren in totaal 3 schepen betrokken, 2 vrachtschepen en een olietanker. De Noorse reddingsdienst rukte uit met een helikopter, maar de bemanning hoefde niet geëvacueerd te worden. De Bergfjord is eigendom van Royal Wagenborg en heeft als thuishaven Delfzijl. Volgens de rederij moet de exacte schade aan het schip nog worden vastgesteld. Maar is er in elk geval geen sprake van lekkage of schade aan de lading. Tientallen oud-militairen hebben elkaar dit weekend ontmoet tijdens de lokale Veteranendag in de Koendersborg in Groningen. De dag werd georganiseerd door eerste luitenant Spencer Pattiwaal. Hij merkt dat veel veteranen nog vol zitten met verhalen en die graag met elkaar willen delen.
2: We herdenken natuurlijk de mannen en vrouwen, jongens en meiden die niet zijn teruggekomen. Maar met name ook dat we blijven herdenken, elkaar blijven ontmoeten. En het verhaal nog steeds even levend houden, zeg maar. Het is vooral ook een kleine reunie van veteranen van vroeger en nu.
1: Onder de bezoekers was ook burgemeester Roelien Kamminga van Groningen. Zij sprak haar waardering uit voor militairen die op missie geweest zijn of nog gaan. Café Hamming aan het Reitdiep bij Garnwerd bestaat 150 jaar. Wordt gevierd met een tentoonstelling over de omgeving van de roemruchte uitspanning. En als het aan uitbater Wieger Winter ligt, zal er aan zowel het café als de omgeving de komende 150 jaar niks veranderen.
3: Ter Hamming is Hamming en Hamming moet je ook laten zoals Hamming altijd is geweest. Gewoon een mooi instituut op het Hoge Land, aan het Reitdiep, met prachtig mooie natuur en een echt wierde. Een restaurant op een wierde, wilde het dan niet.
1: En de stadsloop Appingedam is gewonnen door de Eritreër Jobiel Zerit Welduraval. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij legde de 10 kilometer af in 27 minuten en 56 seconden. Bij de vrouwen was de Keniaanse Claire Chemtai Nwida de snelste. Zij finishte in 30 minuten en 46 seconden. De stadsloop Appingedam zou eigenlijk eind juni al plaatsvinden, maar werd uitgesteld door de hitte. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Rob.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een dommer. Dat was afgelopen vrijdag ons lopend vuur. Straks blikken we terug. Harma over de zomer die nog maar steeds voortduurt. Ook vandaag lijkt het aardig weer te worden. En we hebben ook nog aandacht voor Dierendag. Dat was immers gisteren.
6: Goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen Edwin. Hallo.

0: Clapton en Forever Man.
1: Lopend vuur ging afgelopen vrijdag over je gedrag in het verkeer. Want als je een mobieltje gebruikt, dan ben je al gauw afgeleid. Er is een campagne voor gestart vorige week, de Mono-campagne. Een vernieuwde campagne met de slogan: hoe je ook vertrek mono. We hebben dan even uitgezocht vorige week. Wie betrapt wordt op het gebruik van de telefoon in de auto kan rekenen op een boete van €440. En op de fiets is dat €170. Ik was gisteren nog even mijn jongste zoon terugbrengen naar zijn kamer in Groningen. Zag ik ook iemand zo met mobieltje in de handen. Toen dacht ik gelijk automatisch, dat is €170.
2: Ja.
1: Zo zonde dat ook.
2: Geld. Sommigen die fietsen ook gewoon echt met beide handen aan hun mobieltje. Zonder dat ze het stuur vasthouden.
1: Ja, maar dat is makkelijker met twee duimen. Dat is
2: is ook zo. Maar ik liep daar ook, hè?
1: Waar liep je?
2: Op dat fietspad.
1: Oh, zo, ja, precies, ja. Hallo!
2: Ja.
1: Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor, was ons lopend vuur.
2: Nou, Richard die noemt het geen domoren, maar die noemt het idioten. En Jannie kwam met een reactie en ze zegt: ik ben net als Edwin. En dat slaat op wat jij vrijdag hebt verteld, denk ik. Geen mobieltje in de auto.
1: Nee, ik zou dan gewoon te veel afgeleid raken. Ik merkte het al als je een keer een knopje zoekt van je stoelverwarming of zo. Weet je wel.
2: Oh ja, nou dat zegt ze ook.
1: Zit je ook op mijn scherm te kijken. Dus ik heb wel mijn telefoon voor, maar ze lange afstanden gewoon puur voor de navigatie.
2: Ja.
1: Maar dan kijk je er alleen op.
2: Ja, precies. Ja. Maar zij zegt ook: ik vind de verwarming omhoog zetten. vind ik al heel vervelend en afleidend. Ingrid gebruikt de telefoon dan wel in de auto, maar die doet heel veel met spraak. En Ina van Houten moet een beetje lachen om eigenlijk de stemmen op ons lopend vuur. Die zegt: nou, ik zie dat 97% hiermee eens is. Ja, ik ben dagelijks bij de weg. Ik heb nog nooit zoveel mensen op hun telefoon gezien. En meestal kan je dat zien aan de manier van rijden. Hè. Ze blijven achter een vrachtwagen te slingeren enzovoort. Ja, het is vaak maar even een appje sturen. Maar ja, dat kan wel hele grote gevolgen hebben. En Monique die zegt: ja, niet iedereen heeft een navigatiesysteem in het voertuig. En ik kan helaas niet altijd de weg vinden. En wanneer ik de weg kwijt ben, ja, dan moet ik wel even kijken.
1: Ja, maar je kunt erop kijken. Moet je van tevoren instellen.
2: Ja.
1: Of stoppen.
2: Ja, maar ze zegt zeker met alle omleidingen.
1: Ja.
2: Ja, dat heb ik ook wel. Dan raak ik echt wel in paniek. Dan denk ik: shit, waar moet ik dan langs?
1: Je roept shit, ja.
2: Waar moet ik dan langs? Ja, dan moet je even een moment vinden om dat dan in te stellen.
1: Ja.
2: Nou ja, dat heeft Monique dus ook. En Jannie zegt: ik rij heel veel met mijn scootmobiel.
1: Ja.
2: En als ik daarmee op pad ben, dan gebruik ik eigenlijk nooit mijn mobiel. En als mijn telefoon er wel gaat, dan stop ik even en dan neem ik op. Nou ja, dat is heel netjes. En Anneke, die belt alleen met haar fietsbel in het verkeer. En dan belt ze vooral naar de mensen die hun telefoon gebruiken op de fiets. Dat zegt ze geen grap, dat doet ze echt.
1: Okay, dat is mooi. Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. Nou, je zei het al, Petra. 97% van de stemmers was

0: Pretty Woman. En die Pretty Woman is er met het weer. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Maar wat een pretty weer ook afgelopen weekend, zeg.
1: Het is gewoon fantastisch.
0: Lekker hoor.
1: Ja. Gisteren zat de temperatuur wel onder de 20 graden, maar de zon het de hele dag scheen. Ja, dat is gewoon genieten. En de komende dag, dan zit die temperatuur gemiddeld nog altijd onder de 20 graden. En dan hebben we het echt aan het eind van de week te maken met een weersomslag. En dat gaat gepoord met regen en buien in een dikke wind. Ja, en die temperatuur die zakt terug naar normale weer voor deze tijd van het jaar. En dat wat hem ben, maar wat zal dat dan wel niet weten? Nou, gisteren werd in ieder geval 18,5 graden in Visvliet. En er komt op dit moment wat meer bewolkt, maar het is nog helder. En 9,5 graden met een zwakke zuidelijke wind. En roodschaal onbewolkt, een overnemende maan. 20 kilometer zicht, dus ook geen nevel en mist. 10 graden. En gisteren met 10 uur de zon erbij werd 17,5 graden. Vandaag wordt een dag met bewolking en regelmatig zon. De temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden met de hoogste temperatuur in het zuidoosten van de provincie, met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot westelijke wind. Vanavond met vanavond bewolking en opklots, 13 tot 15 graden als minimum, en er kan nevel en mist ontstaan. In maand wisselend bewolking is een kor af, door wie is een enkele bui naar uitsloten, en met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel. En zometeen aandacht voor Dierendag. Als gisteren, hè, Dierendag, heb je vast bij stilgestaan voor hond of kat. Nou, dat gebeurde ook in de Nieuwe Kerk in Groningen. Op welke manier dat gebeurde, dat hoor je straks. Nu het en ik.

0: de Bauza en Magnetic. En gisteren was het dan automatisch 4 oktober, Dierendag. Nog meer stilgestaan, Petra?
1: Ja, ik heb een cavia. Ik heb hem Chinees gegeten.
0: Ach, lekker.
1: Ja, Chinese kool.
0: Oh, Chinese kool, ja. Er kwam nog een mailtje bij ons binnen van een internetbedrijf. Die hadden een onderzoek gedaan via een aantal van die AI-programma's. Hadden ze gevraagd van, wat is nou de beste hondennaam als je een hond neemt, zeg maar. Hadden ze 320 keer om een hondennaam gevraagd. In 60% van de gevallen kwam de naam Luna als eerste naar voren.
1: Ja,
0: ja, lekker. Oh. Ja, er is ook nog gevraagd om een beetje stoere naam. Dan werd het bijna elke keer Storm of Nova. En het leuke was ook, ze hadden ook gevraagd om een originele naam aan al die programma's, zoals ChatGPT, Gemini, Cloud en zo. En daar kwam in 2 op de 3 gevallen de naam Pixel naar voren.
1: Wow.
0: Wat dan automatisch niet heel origineel is, overigens.
1: Nee.
0: Als je een originele naam vraagt.
1: Ik denk gewoon meteen naar Max.
0: Wat Max kwam er ook heel vaak in voor in het lijstje. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, want Max had gisteren ook nog eens een keer gewonnen natuurlijk. Ja, dat zal allemaal meespelen. Ja, het was dus Dierendag. Dan krijgen dieren extra kool bij jou bijvoorbeeld. Of een extra lange wandeling, een beetje meer liefde. In de Nieuwe Kerk in Groningen kregen huisdieren iets bijzonders. Namelijk een zegening. Alles te maken met Dierendag. Op 4 oktober. En dus ging Jetse Koper daar maar eens even kijken.
2: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Jullie dachten, Dierendag, het is tijd om dieren te zegenen.
4: Ja, en het is Dierendag, want het is ook de verjaardag of de gedenkdag van Sint Franciscus. Sint Franciscus, dat was een man die leefde 800 jaar geleden dus in Italië. En die was eigenlijk een rijke koopmanszoon. Heeft dat leven achter zich gelaten. En zich gewijd in een simpel leven aan arme mensen en aan de dieren.
3: Dus aan de dieren. En vandaar dachten jullie, dit is het moment om ook de dieren te gaan zegenen.
4: Ja, sterker nog, het is al heel lang Dierendag op 4 oktober, omdat het de dag van Franciscus is.
3: Met wie hebben we het genoegen? Met wie zijn deze twee hondjes?
5: Dit zijn Rosie en Sky. En ik ben Simone. En wij zijn vandaag hier gekomen om de honden te laten zegenen. Als je honden of golden retrievers vooral neemt, die zijn zo ongelooflijk lief. Ja, die brengen heel veel vreugde. Ook heel veel hondenhaar, maar vooral heel veel vreugde.
3: Wat is de naam van de hond?
6: Flossie.
3: En hoezo de naam Flossie?
6: Nou, omdat ze toen ze heel klein was, was het één wollig haarballetje, maar heel flossig. En toen is vanzelf Flossie gaan heten.
3: U zei net, Flossie heeft een huidziekte. Dus u heeft hem laten zegenen op hoop dat het beter wordt?
6: Ja, en je moet er alles aan doen, vind ik. Dus dit ook.
3: Vond Flossie het zegenen eigenlijk leuk?
6: Toen ik samen was, kreeg druppels over zich heen. En ze houdt niet van water.
2: Zegen deze dieren. Laat ons hen tot zegen zijn.
3: Hoe is het om die dieren te mogen zegenen vandaag?
4: Ja, het is wel heel bijzonder. Ik heb zelf ook een huisdier. Dus ik weet ook wel dat zo'n dier heel belangrijk kan zijn voor je. En het is ook gewoon gezellig. Van die honden met van die dikke vachten en zo. En dat je daar even lekker doorheen mag aaien. En goede dingen uitspreken over dat dier en hun baasjes.
0: Alexandra Mats, predikant van de Nieuwe Kerk in Groningen. Gisteren op Dierendag in een bijdrage van Jetse Koper. Straks na 7 uur pakken we de trein weer. Die voor het eerst weer over de Friesenbrücke kon.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het liveblog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
3: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
2: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
4: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
2: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: Er rijden weer treinen van Groningen naar Duitse Leer. Vanochtend om 5:38 vertrok de eerste sneltrein vanaf het hoofdstation in Groningen. Onder andere Geesje uit de stad zat aan boord.
7: Nou, ik heb ooit gedacht van als er weer een trein naar Leer gaat, dan wil ik gewoon in de eerste trein daarheen zitten.
6: Op het overwinningsplein in Groningen is gistermiddag een fietser aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Op de kruising zijn doorgaans verkeerslichten in gebruik, maar deze waren op zondag uitgeschakeld. En Omroep Max gaat een tv-programma maken over de veenkoloniën. De producenten van de serie werken hiervoor samen met gemeenten in de regio, meldt streekomroep RTV 1. Meer nieuws straks om 19:30.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
9: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het

0: de reizigers, Europaans konden naar de Friese brugge. En tot ons deur dat u als eerste over deze brug mag rijden. We wensen u een fijne reis.
1: Goedemorgen, net weer.

0: met de Bee Gees en You Win Again. En die 5 oktober, nou dat wordt gewoon een heel aardige dag. Net als afgelopen weekend. We krijgen nog 3 dagen heel aardig, nou een beetje nazomerweer. Met zon, ook wat bewolking, 20, 21 graden. En daarna, ja, vanaf donderdag zegt het haar, maar dan ineens treedt toch echt de herfst in. En krijgen we regen en zakt de temperatuur flink in. Vanochtend in alle vroegte vertrok voor het eerst weer sinds 12 jaar een trein vanuit Groningen naar Leer. En toen reed voor het eerst in lange tijd weer een trein over de Friesenbrücke.
1: De reizigers, over een paar seconden naderen wij de Friesenbrücke. Het doet ons deugd dat u als eerste over deze brug mag rijden. We wensen u een fijne reis.
0: Ja, dat was vanochtend. En in die trein. Elwin Baas, die inmiddels in Leer is in Oost-Friesland. Aan de andere kant van de grenzen. Goedemorgen, Elwin.
2: Goedemorgen.
0: Zaten er veel mensen in die trein, die eerste?
2: Ja, uiteindelijk best wel hoor. Want toen we de grenzen overgingen van Nederland naar Duitsland, dacht ik ongeveer 25, 30 mensen te hebben geteld. Maar toen we echt aankwamen in Leer waren dat er wel 50 à 60. Natuurlijk ook gewoon bij bijvoorbeeld Boende, maar ook in Wener, Ierhoven, kunnen natuurlijk mensen gewoon instappen om hier dan weer uit te gaan stappen. Ja, nu dus nog een leeg perron, want de trein komt er straks weer aan. En die is eventjes een klein uitstapje aan het maken geweest. En dat is over een 23 over vertrekken we weer richting Groningen. Ja, dat

0: zal dan ook weer een historische rit worden. Want dat is dan de eerste vanuit Duitsland weer naar Groningen. Dus daar is het even wachten op. Nog tamelijk rustig wel op het perron. Ik zie hier wel wat mensen staan. Even kijken waar ik... Mensen lopen nu allemaal weg. Dat moet je niet doen. Dat is niet zo gezellig, denk ik toch. Ofwel, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ja, of in Duits. Wat spreken we hier?
1: Nederlands.
0: Gewoon Nederlands. Okay. Speciaal voor de trein hier gekomen? Ja. Of ja? Want waar kom je vandaan?
1: Lelystad.
0: Lelystad? Zo, wat dacht je? Dit wil ik meemaken.
1: Ja, ik ben gisteravond zijn we naar... hij en ik zijn dan naar Groningen gekomen. Waren we 11:45 en zijn we doorgegaan nacht in Groningen overnacht. En toen met deze trein mee.
0: Waarom?
1: Ja, het is natuurlijk een historisch moment. Het is volgens jullie website 10 jaar, 10 maanden en een dag geleden. En zo'n stukje spoor opent nooit meer, heb ik het idee.
0: Nee, wat hebben jullie met treinen?
1: Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk, de trein. Heb er gewoon een hobby voor, passie, alles. Ja.
0: En dan ben je dus even hier een klein half uurtje geweest. Dan straks weer terug naar Groningen en dan weer terug naar Lelystad?
1: Ja, en de Winschoten gaat deze.
0: Ja, en dan moet je weer overstappen?
1: Ja. Ja, ik denk zo terug gaan lezen dat, ja, want ik heb de nacht ook niet geslapen, dus wordt aardig moe inmiddels.
0: Ja, dat snap ik wel als je een kort nachtje hebt gehad. Kijk, hij komt er weer aan.
1: Ja.
0: Ja, wat was dit echt een ik wil het op zijn Duits zeggen, een erlebnis? Was het echt een geweldig moment voor jou?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, hè? Nou, je mag nu nog weer even weer genieten, man, want je mag instappen en dan mag je weer naar Winschoten en dan overstappen.
1: Ja.
0: En dan weer naar Groningen en dan lekker slapen straks.
1: Is allemaal goed.
0: Nou, veel plezier.
1: Ja, fijne dag.
0: Ja, dat komt zeker goed. Ja, de trein is er dus weer, Edwin. En nou, ben benieuwd hoeveel mensen er binnen nu en wat zou het zijn. Dikke 10 minuten instappen weer terug naar Groningen. Ook weer eens een historische rit. Voor de eerste keer weer in 10 jaar, 10 maanden en 1 dag. Je hoort het al zeggen, goed ingelezen. Ja. Bij ons op de site van RTV Noord weer naar Groningen.
2: Hoi man, Elwin Baas daar gewoon heel nachtje doorhalen, deze jongen, om dit mee te mogen maken. Is dat mooi, toch?
3: Ja, bijzonder.
2: Ja. Ik heb nog één dingetje voor jullie, dat kwam ik tegen. Dat is wel een bijzonder verhaal. Een brood dat al 36 jaar in een diepvries werd bewaard is te zien voortaan in een museum in Berlijn, in het Deutschlandmuseum daar. Dat is een Oost-Duitse informatica-student. Die kocht dat in 1990. Was toen de hereniging van Duitsland. En de Oost-Duitsers moesten hun geld omwisselen in de Deutsche D-Mark en zo. En deze man was toen bang dat hij niet te eten zou hebben. Die dacht, nou, ik koop een brood voor de zekerheid. Doe hem in de vriezer. En daar is hij al die tijd gebleven. Sterker nog, ook toen ze gingen verhuizen, verhuisde het brood mee. Het werd een beetje het onderdeel van het gezin. Want het gezin, hij was student, maar er kwam een heel gezin omheen. En dat hoorde er een beetje bij. En hij wil hem ook niet meer weggooien. Toen dacht hij, nou, van ja, om nou helemaal zelf te bewaren is ook jammer. Dus heeft hij het aan een museum gegeven. En daar is, ik heb het gezien, het brood op een foto. Zit wel wat schimmel op inmiddels, na 36 jaar.
4: Ja.
3: Oh.
2: Maar ze hebben daar allerlei maatregelen genomen. Dat mocht er een stroomstoring staan, dan staat er een extra coolbox naast. Dat brood blijft tot in lengte van jaren bewaard in dat museum inmiddels. 36 jaar oud. Dat is mooi, toch?
3: Ja.
2: Lekker stoetje bij het ontbijt. Mocht je aan het eten zijn, zullen we zeggen. En je zit in die broodtrommel te graaien. Denk, oh jee. Nou, het kan altijd erger, zullen we maar zeggen.
4: Nou, dit was een mooi Duits blokje.
2: Dat dacht ik.

0: hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Martine was een beetje aan het haperen. Maar het is gelukt. Koffie staat weer.
1: Naar de tijd terug.
0: Alex Lutjebroek bij Smaal hebben we deze week. Groningsgoud en handen hoor je lekker vaak bij ons op Radio Noord.
2: Lopend vuur.
0: 7:20, tijd om het lopend vuur aan te zetten. Want de zomer, ja, die lijkt nog maar steeds niet op zijn einde te komen. Hè. Afgelopen weekend ook veel zon, sommige plekken graad of 20. Dat hebben we de komende dagen ook nog, zegt haar. Maar pas vanaf donderdag, dan slaat het weer om. Maar op de kalender is de herfst echt al begonnen. En als je nu het bos ingaat, afgelopen weekend nog even een stukje gewandeld, dan zie je het al wel, hè. Je ziet de bladeren die van kleur veranderen, blad op de grond, paddenstoelen schieten uit de grond. En daaraan zie je dat het toch echt herfst is. Het is 's avonds ook al vroeg donker. Straks mag de verwarming weer aan. Kortom, dan is het echt herfst. En vind je dat een mooi jaargetijde of niet? Iedereen heeft een favoriet jaargetijde. De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Is niet mijn mening, maar is het lopend vuur. Oh. Hoe staan jullie daarin?
1: Nee, voor mij ook niet.
0: Nee?
1: Nee, als ik aan herfst denk, dan denk ik aan regen en kou en wind. Maar ik moet zeggen, volgens mij heb ik door hetzelfde bos gelopen als wat jij hebt gedaan. Vlak bij jou.
0: Ja, jij bent ook geweest.
1: Heb ik ook geweest. En ik was op zoek met mijn nichtje naar een paddenstoel, rood met witte stippen, want die had ze nog nooit in het echt gezien. Die heb ik niet gevonden, maar wel heel veel andere paddenstoelen. En als je dan om je heen kijkt, denk ik, is ook wel weer mooi hoor, als de zon schijnt dan, hè?
0: Op dat moment vind ik de herfst ook mooi inderdaad. Nou, ik was vorige week ook eens aan het wandelen. Dus een groep van een man, ik denk wel 30 man of zo, en die waren allemaal op zoek op de grond. Ik liep naar een zo'n man toe. Ik zei, wat zijn jullie aan het doen? Ben je iets kwijt of zo? Nee, we zoeken paddenstoelen. Toen zag ik vervolgens dat ze allemaal hele grote fototoestellen bij zich hadden.
1: Oh.
0: Die gingen dat allemaal fotograferen. Maar ik dacht, die zijn iets verloren of zo. Die zijn massaal aan het zoeken.
1: Je bent ook nieuwsgierig.
0: Nou ja, nee, ik dacht, ja, als ze iets verloren zijn, nou, misschien heb ik het gezien. Dat kan toch? Ja,
3: dat kan. Dat het nieuws ligt op straat soms. Hè?
0: Ja, dus, ja. Misschien nou wel groot nieuws te pakken daar ineens.
1: Ja, je
0: weet het niet.
1: En
0: was ik er gewoon doorgewandeld. Dat was ook niet goed geweest.
1: Soms ben je ook eens vrij, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. Ik was ook gewoon benieuwd. Wat is jouw favoriete jaargetijde?
3: Ja, dat is de lente. Kijk, elke jaargetijde heeft zo zijn charme natuurlijk. Nou ja, met alle mooie kleuren en de paddenstoelen en de kastanjes die je vindt en noem maar op. Dat is mooi. De winter natuurlijk met het schaatsen, et cetera, en de sneeuw. Maar nee, de lente, dat is toch wel mijn favoriete jaargetijde.
0: Dat is bij mij ook.
3: Als alle bomen weer in blad komen, dat jonge bladgroen en zo, dat vind ik altijd heel mooi.
0: En de dagen langer worden.
3: De dagen die langer worden, ja. Ach.
0: De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Is ons lopend vuur?
1: Ja, laat maar weten aan ons of dat zo is. En als dat niet zo is, welke dan wel. Je kan reageren via de Facebookpagina van Radio Noord of even een app of bellen naar het nummer 050-3188-288.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, 1 door 3 toch hoor. 31% zegt eens. De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Vragen we ook, als dat niet zo is, wat is dan je favoriete jaargetijde? Nou, meer dan de helft zegt inderdaad de lente. rtvnoord.nl en de app van Noord. Je kunt de hele dag nog stemmen.
2: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Dan nog even een paar jarigen op een rij. André Kuipers is jarig. De ruimtevader viert zijn 68ste verjaardag. Iemand die hier regelmatig aanschuift op maandag in de ochtendploeg in ons sportforum is Paul Matthijs. De oud-voetballer, tegenwoordig trainer van ACV in Assen. 50 geworden vandaag. Oud-voetballer Hugo Hovenkamp. Oud-GVV hier natuurlijk, maar vooral ook AZ, 74. Sophie Hilbrand, van de talkshow onder andere, die is 51 geworden. Kate Winslet, van Titanic.
1: Titanic, ja.
0: 51. En het is de verjaardag van Bob Geldof. Natuurlijk van de band Eat en zo, Live Aid. Van de Boomtown Rats, 75. Ja, en het is maandag en hij is jarig. Dan kunnen we er niet omheen.

0: toch lekker zin in de nieuwe week, toch? De Boomtown Rats op de verjaardag van Bob Geldof. En I don't like Mondays op die maandag. Zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, een bijzondere kerkdienst gisteren in Groningen.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Op een paar seconden na is het 19:30. Hier is het nieuws uit Stadden-Ommeland. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Sinds vanochtend rijden er weer treinen tussen Groningen en Leer. Aan de spoorverbinding met Duitsland kwam bijna 11 jaar geleden een eind. Toen een vrachtschip de voormalige Friesenbrücke over de Eems ramde. De brug is vervangen, het spoor vernieuwd en de afgelopen tijd is het treinpersoneel opgeleid voor de nieuwe verbinding. De eerste sneltrein vertrok vanochtend om 5:38 vanaf het hoofdstation. Onder andere Geesje uit Groningen zat aan boord. Zij heeft de verbinding met Duitsland erg gemist.
9: Ja, zeker wel. Ik ga gewoon even naar Leer en dan weer terug. Maar het is ook van, het duurde allemaal zo lang en altijd overstappen.
1: De trein van Arriva rijdt ieder uur vanuit Winschoten naar Leer. 'S Ochtends vroeg, 's avonds laat en in het weekend gaat de trein ook rechtstreeks vanuit Groningen. Die rit duurt een uur. Op het Overwinningsplein in Groningen is gistermiddag een fietser aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Op de kruising zijn doorgaans verkeerslichten in gebruik, maar deze zijn op zondag altijd uitgeschakeld. Een motorrijder uit Groningen is betrapt op hardrijden op de Zalkerdijk in Overijssel, parallel aan de IJssel. De snelheidsduivel werd geklokt op circa 170 km per uur, waar 60 km per uur is toegestaan. Ook twee motorrijders uit de gemeenten Smallingerland en Leeuwarden kregen een bekeuring. Daarnaast werden de motoren van het drietal in beslag genomen en moesten zij hun rijbewijs inleveren. Het Groningse schip de Bergfjord is gisternacht betrokken geraakt bij een aanvaring voor de kust van Noorwegen. Bij de aanvaring waren in totaal 3 schepen betrokken. Het gaat om 2 vrachtschepen en een olietanker. De Noorse reddingsdienst rukte uit met een helikopter, maar de bemanning hoefde niet geëvacueerd te worden. De Bergfjord is eigendom van Royal Wagenborg en heeft als thuishaven Delfzijl. Volgens de rederij moet de exacte schade aan het schip nog worden vastgesteld, maar is er in elk geval geen sprake van lekkage of schade aan de lading. Omroep Max gaat een tv-programma maken over de veenkoloniën. De producenten van de serie werken hiervoor samen met gemeenten in de regio, meldt streekomroep RTV 1. Stadskanaal en Borger-Odoorn waren meteen enthousiast. Ook Midden-Groningen en Pekela zijn inmiddels overtuigd. Maar Veendam doet niet mee aan het programma. De deelnemende gemeenten dragen samen €80.000 bij en helpen de producenten aan verhalen, thema's en interessante personen. De docuserie gaat Land van Veen en Vaart heten en moet in de loop van 2028 worden uitgezonden. En het was gisteren Dierendag. Veel huisdieren krijgen dan een extra snoepje of speeltje van hun baasje. Maar in de Nieuwe Kerk in Groningen kregen ze ook iets bijzonders, namelijk een zegen. Verschillende baasjes kwamen met hun honden op de dienst af. Predikant Alexandra Mats van de Nieuwe Kerk vond het leuk om te doen.
10: Het is wel heel bijzonder. Ik heb zelf ook een huisdier. Dus ik weet ook wel dat zo'n dier heel belangrijk kan zijn voor je. En het is ook gewoon gezellig. Van die honden met van die dikke vachten en zo. En dat je daar even lekker doorheen mag aaien. En goede dingen uitspreken over dat dier en hun baasjes.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: De Ochtendploeg
12: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. Tientallen oud-militairen hebben afgelopen weekend elkaar ontmoet tijdens de lokale Veteranendag in Groningen. Vooral om ervaringen en verhalen te delen. En we waren erbij. Straks een verslag.
13: Goedemorgen.

0: R.E.M. in de ochtendploeg op Noord. En Losing My Religion. Ja, elkaar blijven ontmoeten en gevallen kameraden herdenken. Het was de insteek van de lokale Veteranendag afgelopen weekend in de Koendersborg in Groningen. De dag werd georganiseerd door eerste luitenant Spencer Pattiwaal. Hij maakte de val van Srebrenica van dichtbij mee. Een ervaring die hem voor de rest van zijn leven heeft gevormd. De mislukte missie kwam dan ook meerdere keren te sprake tijdens de Veteranendag.
1: We herdenken eigenlijk sowieso de mensen die niet zijn teruggekomen van de verschillende missies. Maar het is vooral ook een kleine reunie van veteranen van vroeger en nu.
2: U heeft Srebrenica meegemaakt, de verhaal van Srebrenica. Hoe kunt u daar wat over vertellen? Hoe was dat? Hoe is dat? Ook om er momenteel nog elke dag mee te leven.
1: Nou, het is wel natuurlijk heel veel impact op je persoon als militair, maar ik heb het toen al voorgenomen, oké, ik ga beter worden, we gaan beter worden en het geleerde nemen we mee. Dus ik heb er eigenlijk ik wil niet zeggen positieve herinneringen aan. Positief op een manier van, als ik weer op uitzending word gestuurd, wil ik beter worden. En we werden ook beter en materiaal werd beter, onze mindset werd beter. Maar het is natuurlijk wel vormend geweest voor, als eerste uitzending natuurlijk. Ja, en wat ik zeg, niet iedereen is er ongeschonden uitgekomen.
2: Hallo Hansen, u bent veteraan. Hoe is het om zo'n veteranendag hier in Groningen te hebben?
3: Nou, ontzettend leuk natuurlijk. Niet alleen leuk, maar ook een vorm van waardering die je dan krijgt van de gemeenschap natuurlijk. En dat zij zo dat bijvoorbeeld hier in Groningen, doen ze het provincie of gemeentelijk. Ja, dat wordt ontzettend gewaardeerd. Zie maar de mensen die er allemaal zijn.
2: Zijn er veel veteranen in Groningen?
3: Ja, ik meen, dat weet ik niet zeker, dat we wel 800 veteranen hebben in de loop van de jaren. Dus er zijn ontzettend veel.
2: Wat doet dat met u om al die veteranen hier terug te zien?
3: Nou ja, het is natuurlijk een tijd van dat je elkaar weer spreekt. Want je ziet elkaar het hele jaar niet. Ja, sommigen wel, die zie ik nog wel eens bij de supermarkt, maar de meeste zie je niet. En dan ben je toch benieuwd, hoe gaat het ermee? Weet je nog wel, hè? Vooral dat soort verhalen. En dat plannen we eventueel voor de toekomst. En ja, dan kun je verhalen kun je met elkaar delen. Maar als je dat in de familiekring vertelt, of waardoor die nemen dat aan, maar meer ook niet. Hier kun je die dingen met elkaar delen. En dat is wel heel belangrijk.
0: Veteraan Enno Hansum tijdens de lokale Veteranendag afgelopen weekend in Groningen. In een bijdrage van Jetse Koper. Zometeen bezoeken we een instituut, Café Hamming aan het Rijdiep.

0: Styles en van de American Girls is een kleine stap naar het groene gewicht. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we trekken, trekken dat lekkere weer nog een beetje door, toch, de komende dagen?
1: Ja, er komt er ook, het is nu al in het midden, want die was natuurlijk gisteren uitbundig aanwezig. Er komt ook zeker bewolking. Kijk, de Noorderbarometer, dan zeg je dat er ook een dolende tendens in zit. En als je zo'n weerstation hebt met weersymbooltjes erop, die geeft inmiddels al regen aan. Dus dat betekent dat er noordaande weer aan zit te komen. En dat is vooral in de tweede helft van de week dat het geval. En plus door bij ook een aantal trekt de wind in een flinke keldering van temperatuur naar normale weer voor deze tijd van het jaar. Verhogen in ieder geval een dag met bewolking. Er is regelmatig zon. En de wind wordt motig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west met 19 tot 21 graden. En natuurlijk de hoogste temperatuur in het zuidoosten van de provincie. Verhogen met vandaag bewolking en opklots. 13 tot 15 graden als minimum en de kan nevel en mist ontstaan. In Mun wisselen bewolking is een mekoor over. Dobie is er ook kans op een enkele bui. En met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwesten wind ook 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel. Zo meteen duiken we op dit tijdstip inderdaad de kroeg in. Een jarige kroeg.

0: Jackson en Smooth Criminal. Het is 12 minuten voor 8 in de ochtendploeg. Ja, al 150 jaar staat café Hamming op de dijk aan het Reitdiep in Garnwerd. Ooit kwamen schilders van de ploeg. Tegenwoordig schuiven vooral toeristen en vaste gasten aan. Afgelopen weekend vierde dorp het jubileum van het pand. 150 jaar. En verslaggever Jetse Koper was erbij. Sprak onder andere met uitbater Wiege Werk.
1: Een hele bijzondere mijlpaal.
2: Ja, zeker. 150 jaar Hamming is natuurlijk helemaal een topper. En ja, dat is gewoon een uniek proces en een uniek project.
1: Ja, Garnwerd leunt heel erg op toeristen. Heb je een idee hoeveel procent van je klandizie hier toeristen is? Of in ieder geval dagjesmens?
2: In de zomer is het ja, eigenlijk een meer dan unieke plek. Er komen hier op een zondag, op een zaterdag, op een zondag komen hier over de 100 gasten. En dat is altijd uniek. En uniek ook in die zin van, het zijn 30-40% toeristen. Maar bij Hamming kent ook vooral de vaste gasten. Waarvan de een nog maffer is dan de ander.
1: Maffe gasten?
2: Ja, soms hebben we hele maffe gasten. Maar ook hele leuke gasten. En ook hele... Maar Hamming is een instituut. Het is niet zozeer... ja, tuurlijk is het een café-restaurant in het begrip van de Groninger. Maar met de Hamming is meer van, ja, bij Hamming kun je alles. Ja.
3: En van gehaktbal eten tot vier gangen.
1: Ja. Van gehaktbal tot vier gangen. Een feest. Een tentoonstelling ook erbij. Ja. Wat is er te zien in die tentoonstelling?
2: De tentoonstelling zijn 20 kunstenaars hebben hun werk ingeleverd. En het gaat vooral om de uitstraling van Hamming 150 jaar. Maar de beeldvorming. Kijk, Hamming is heel veel geschilderd. Maar dit is wel echt uniek. De ploegschilders herkennen hier hun oorsprong. Het is dus vroeger. Schilderden ze dit mooie natuurgebied en gingen ze 's avonds in het café zitten en lieten ze hun doeken drogen in hun bovenzaal. Helemaal top.
1: Ideale combinatie zo.
2: Ja, ja. Dus eigenlijk de combinatie is het ook eigenlijk van café en restaurant. De Hamming is Hamming en Hamming moet je ook laten zoals Hamming altijd is geweest. Gewoon een mooi instituut op het Hoge Land, aan het Reitdiep, met prachtig mooie natuur. En een echt wierde. Een restaurant op een wierde, wilde het dan niet. En kijk even om je heen. De molen, de boerderij, waar nu de expositie is. Toch top.
1: Ja. Ik zou zeggen, op de volgende 150 jaar?
2: Ja, op de volgende 150 jaar. Ja, dat zou uniek zijn. Maar ja, goed, dan moet ik wel veel vitamine op de tabletten slikken.
0: Ja, de uitbater van Café Hamming, Wiege Werk, over dus het 150-jarig bestaan van zijn café. En zometeen, en heb je al gestemd, ons loopt het vuur. De herfst is voor mij het mooiste jaargetijde, is de stelling in het lopend vuur. Stemmen kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. En meepraat op 050-3188-288. Sander de Brissoyer en zijn band volume.

0: het vuur? Wat komt er binnen, Petra?
1: Nou, voor Jan is dat inderdaad de herfst, maar ook de winter. Hij heeft totaal helemaal niks met de zomer.
0: Oh.
1: Ja, dat kan natuurlijk.
0: Zeker.
1: Eppo dan weer niet. Die zegt, ja, de zomer wil ik het liefst elke dag 30 graden.
0: Ja, lekker.
1: En Anita zegt, heerlijk, laat de herfst maar komen. En de winter ook. Eindelijk is die warme zomer voorbij. En Gerda vindt dan weer alle jaargetijden mooi. Alleen geen regen.
0: Ja, heb je ook in alle jaargetijden natuurlijk.
1: Ja.
0: En de herfst wel vaak wat meer. Nou, de herfst is mijn favoriete jaargetijden. 050-3188-288 en stemmen via de app en de site. 33% als een derde zegt eens. De herfst is mijn

0: Deal Wellness Deal, steek 1 en...
1: Wow, Bo, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
5: & Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over?

0: Het is nu 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

You behind the cake shed!

0: Dit is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
3: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Mag.
15: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
16: Hè? Ja!
0: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedden.

0: En Nena en 99 Luftballons. Het is vandaag maandag 5 oktober 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Vanochtend in de aflevering spreken we met Hester Bakker. Zij komt naar de studio om ons alles te vertellen over het programma in het MOE Museum Westerwolde in Bellingwolde. En stadsomroeper Jan Veen uit Opdant is terug uit het Engelse Chester. En we willen natuurlijk weten hoe het was bij het World Town Crier Tournament. En vandaag start de actieweek Echt Niet Vandaag over cybercriminaliteit. En daarover spreken wij met Jordi Suigies. En op 10 oktober is het dan toch zover. De 9e editie van het Zuiderveen Festival in Winschoten. En we spreken hierover met Pet van der Luitgaarden. En Lilian Zielstra van de bibliotheken in Westerwolde is er ook weer bij voor het programma voor de aankomende tijd. Ja, het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt vandaag verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Een bijzonder begin en eind van Talk Talk, Such a Shame. Ja, vandaag is het Wereldlerarendag. Een dag voor de mensen die ons niet alleen leren rekenen, lezen en schrijven, maar ons soms ook proberen uit te leggen waarom je je huiswerk echt moet maken. En in Nederland werken ruim 350.000 mensen in het onderwijs. En hoewel het beroep natuurlijk ook vakanties kent, is het werk van een leraar behoorlijk pittig. Voor de klas staan, lessen voorbereiden, nakijken, gesprekken voeren en ondertussen proberen 30 kinderen een beetje bij de les te houden. Dat verdient zo nu en dan best een beetje waardering. Wereldlerarendag is in 1994 ingesteld door UNESCO en wordt inmiddels wereldwijd gevierd. De dag is bedoeld om aandacht te vragen voor het belangrijke werk van leraren en voor goed en toegankelijk onderwijs. Want de leraar geeft natuurlijk niet alleen een cijfer voor een proefwerk. Een goede leraar kan ervoor zorgen dat een kind ineens denkt, hé, dit kan ik eigenlijk gewoon. Of dat iemand jaren later nog precies weet welke meester of juf ooit zei, volgens mij zit er meer in jou dan je denkt. En misschien is dat wel het mooiste aan onderwijs. Je weet als leraar niet altijd meteen wat jouw woorden bij een leerling teweeg brengen. En soms zie je het resultaat pas jaren later. Dus heb jij vandaag nog contact met die ene leraar die je nooit bent vergeten? Stuur dan gewoon eens een berichtje. Want een beetje waardering, dat mag vandaag best.

Time Bandits en I'm Specialized in You. Daarvoor hoorden we Spider Murphy Gang en Skandaal im Sperrbezirk. Ja, het is 3:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst Ilse de Lange en So Incredible.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Op het Raadhuisplein in Emmen heeft gisteravond een steekpartij plaatsgevonden waarbij een persoon ernstig gewond is geraakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar er is nog niemand aangehouden. Gisterochtend vroeg was er ook al een steekincident in Coevorden, waarvoor ook nog geen verdachte is aangehouden. Of beide incidenten niets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Vanaf vandaag rijden er weer treinen richting Leer. Bijna 11 jaar nadat de Vriezenbrücke bij Wener werd aangevaren door een schip, is er een nieuwe brug gebouwd en is het traject richting Leer gerenoveerd, waardoor er sneller kan worden gereden. Ook zijn er nu nieuwe stations bij Boende en Ierhoven. Arriva is een actie begonnen met een goedkope dagkaart van 10 euro voor het traject Groningen-Leer. Er rijdt iedere uur een trein vanuit Winschoten en Bad Nieuweschans. De scholengroep Trivium gaat vanaf volgend jaar verder onder de naam Groninger Landcollege. In 2022 fuseerde het Dollardcollege al met de scholengemeenschap UBO Emmius. Sindsdien zijn processen gestroomlijnd en is beleid op elkaar afgestemd. Onder de scholengroep vallen scholen in Winschoten, Stadskanaal, Bellingwolde, Oude Pekela, Onstwedde en Woldendorp. Met in totaal zo'n 5000 leerlingen. Vanaf het schooljaar 2027-2028 moet de nieuwe naam op alle scholen worden gebruikt. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het toch mooi nazomerweer met veel zon. Maar vanmiddag kan er ook af en toe nog een wolkje voor de zon schuiven. Het wordt 20 of 21 graden. In de nachten is het 12 tot 14 graden bij slechts een zwakke zuidwestenwind. Op woensdag gaat dat veranderen en in de middag of avond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Daarna wordt het herfstweer met temperaturen die niet hoger meer uitkomen dan een graad of 15 verderop in de week. En de wisselvalligheid neemt toe, vooral op donderdag kan er veel neerslag vallen.

Rupert Holmes en Him. En daarvoor hoorden we Roxette met Listen to Your Heart. We gaan straks in gesprek met Hester Bakker. Zij komt ons vertellen hoe het programma eruit ziet van de aankomende tijd van het MOE in Bellingwolde. Dat is straks. Eerst nog even Sanmieu en Dark Before the Dawn.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Bij ons in de studio is Hester Bakker aangeschoven. Goedemorgen, Hester.
2: Goedemorgen.
1: En welkom maar weer, hè, in de studio. Ja. Jullie hebben volgens mij een vacature bij het MOE, of niet?
2: Nou ja, dat klopt. Maar niet alleen bij het MOE. Die vacature geldt voor alle 7 musea van Westerwolde.
1: Kijk.
2: Ja. Het gaat om de functie van een museumnachtburgemeester.
1: Een museumnachtburgemeester?
2: Ja, met Scrabble zou het een heel mooi lang
1: woord zijn. Ja, inderdaad. Ja. Dat is niet verkeerd.
2: Nee.
1: Een museumnachtburgemeester, ja. Wat gaat hij allemaal doen?
2: Nou, laten we beginnen met de museumnacht. Vorig jaar hebben alle musea in Westerwolde samen een museumnacht georganiseerd. En kon je van 7 tot 12 uur s'nachts, avonds, kon je met een speciaal programma, voor een speciaal programma terecht op alle locaties.
1: Ja.
2: En dan het Klooster te Apel, Vesting Oudeschans, maar ook de kleinere plekken zoals de Kamp de Beetse. En ook bijvoorbeeld pretparkachtige dingen. Het landgoed Tennax met zijn dinosaurium als museum.
1: Ja.
2: En het MO. Nou, 7 Vestingmuseum Oudeschans moet ik ook niet vergeten. Heel klein, maar heel fijn. Al die locaties hadden een eigen programma. En met speciale nachtbus kon je ook reizen tussen die locaties. En onderweg werd je dan vermaakt met verhalen en andere spannende dingen.
1: Ja.
2: Dat was zo'n succes dat we dat dit jaar weer gaan doen. Maar dit jaar dachten we ook, het is leuk om mensen uit de regio te betrekken. En daarom wilden we eigenlijk de gelegenheid geven aan iemand om het visitekaartje van die museumnacht te worden.
1: Oké.
2: Ja. En dat kan je doen op je eigen manier. We denken niet aan een heel formele functie waarin je lintjes gaat doorknippen of toespraken gaat houden, want dat is best spannend en vaak wordt het daar ook niet echt leuker van.
1: Nee.
2: Maar we denken, als je nou denkt van, ik kan iets speciaals. Ik kan bijvoorbeeld leuk muziek maken. Of ik heb een recept voor superlekkere koekjes. Die wil ik wel gaan uitdelen die nacht.
1: Oh ja.
2: Of ik heb een grappig idee voor een pop-up actie. Iets wat min of meer spontaan ergens ontstaat. Kan allemaal. Jouw idee is leidend.
1: Oké. Okay.
2: En met dat idee ga jij op je eigen manier kleur geven aan die nacht. Word jij een soort visitekaartje van die nacht.
1: Juist. En dat is dus bij alle deelnemende musea in de regio.
2: Als jouw plan iets is wat je op al die locaties kan doen, zou het leuk zijn dat het overal terugkomt.
1: Ja.
2: Maar het kan ook op een paar locaties. Of iets in een soort doorgeefconstructie. Nou, alles is mogelijk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oké, okay. Dat is best een spannende functie volgens mij.
2: Ja, en toch moet je van die nacht voorstellen dat de sfeer heel relaxed is en heel gemoedelijk. Dus je voegt heel makkelijk ergens in en het is misschien veel minder spannend dan je denkt. En je staat natuurlijk niet alleen, hè? Je hebt een organisatie achter je. Al die musea die waar je komt steunen je. Dus ik denk dat het wel meevalt met spannend.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Waar, als iemand luistert en die denkt van, nou, dat is iets voor mij.
2: Ja.
1: Waar kunnen ze terecht?
2: Dan kun je via een e-mail een sollicitatieberichtje sturen. Dat kan naar info@hetmoe.nl. Je kunt ook op de website van het MO kijken. Kom je het bericht ook tegen, word je ook vanzelf verder geleid. Ja, en wat je moet kunnen, hè, want denk je, ja, dat kan ik niet, toch wel inderdaad dat spannend. Ik snap het ook wel. Je hoeft niet veel te kunnen. Het gaat vooral om dat je een leuk eigen idee hebt en wij helpen je dat uit te voeren. We ondersteunen je daarbij. En ja, het gaat natuurlijk ook om beschikbaarheid. Je moet er die hele avond zijn en misschien in de aanloop naar die museumnacht nog hier en daar voor wat promotiedingen. Er staat ook wel iets tegenover, want het is natuurlijk ook wel een eer. Je krijgt een soort eigen podium in die nacht. Je wordt het gezicht. Dus als je zegt van, nou, ik maak wel eens muziek, maar ik zou wel wat meer willen, is het ook een kans. Ja, een promotiekans voor jezelf. Hè?
1: Ja, zo is het ook weer.
2: Ja. En als je onkosten maakt of je zegt, nou, ik ben eigenlijk een professional, ik vind dit heel leuk om erbij te doen, we gaan er ook wel een financiële vergoeding tegenover stellen. Dus het is niet zomaar een vrijwilligersbaantje.
1: Nee, precies.
2: Dus daar kunnen we ook over praten.
1: Oké. Ja. Nou, volgens mij klinkt dat als een superleuke vacature inderdaad.
2: Ja. Er zijn ook al mensen die hebben gereageerd. En het kan nog tot 12 oktober. We vinden het wel leuk om wat te kiezen te hebben nog. Wat meer te kiezen te hebben. Dus ik zou zeggen, denk erover na. Of als je iemand kent waarvan je denkt, ja, die zou het zelf niet bedenken, maar ik denk dat hij of zij heel geschikt is, dan ook gewoon tippen.
1: Ja,
2: want vaak zijn de onverwachte mensen ook wel heel charmant.
1: Ja,
2: en
1: dat
2: heel,
1: is ook weer waar.
2: En heel leuk om juist die erbij te hebben.
1: Ja, ja, ja. Dat is zeker waar. Dus tot maandag kunnen mensen nog reageren.
2: Ja. Ja.
1: Oké, okay. En de museumnacht, even voor de duidelijkheid, dat is op?
2: Dat is op 12 november. En ook dit jaar hebben we weer een bijzonder programma, extra programma op de locaties. Heel natuurlijk, het is in het donker, dus dat wordt echt magisch.
1: Ja.
2: En ook dit jaar rijden er bussen, speciale oude oldtimer bussen, langs verschillende locaties, met in die bus ook een speciaal programma. En daarvoor kun je vooraf al kaartjes kopen. Dat kan nu al.
1: Dat kan nu al?
2: Ja.
1: Oké, okay, ja, en dat ging vorig jaar best
2: hard, was zomaar, ja, die ene bus was zomaar uitverkocht. Dus als je mee wil, zou ik daar niet te lang mee wachten.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Dat is toch ook wel weer leuk, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, staan weer leuke dingen op het programma dus.
2: Ja.
1: Nou, wat fijn om te horen. Dus iedereen die thuis denkt van nou, het is wel wat voor mij. Voor aanstaande maandag kun je nog reageren. En dan museumnachtburgemeester.
2: Museumnachtburgemeester.
1: Wat een prachtige functie.
2: Ja.
1: Nou, dankjewel Hester.
2: Graag gedaan.
1: En tot de volgende keer.
0: Dit is Goud op Groningen 1. Groningen.

Eva Max en So Am I. Ja, het is alweer 9:55. De tijd gaat ook echt vreselijk snel. Dus we gaan zo naar het volgende uur. En in het volgende uur spreken wij met stadsomroeper Jan Veen uit Oldambt. Hij is terug uit het Engelse Chester. En ja, we willen natuurlijk weten hoe het was bij het World Town Crier Tournament. Dat was toch wel heel erg bijzonder volgens mij. En vandaag begint ook de actieweek Echt Niet Vandaag. En dat gaat over cybercriminaliteit. En daarover spreken wij met Jordi Suigies. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar James Morrison en Nelly Furtado en Broken Strings.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer: zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
15: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedden.
16: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Swing Out Sister and You on My Mind. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Stadsomroeper Jan Veen uit Oldambt is weer terug in Nederland. En hij reisde af naar het Engelse Chester voor het World Town Crier Tournament. Een internationaal kampioenschap waarin 25 stadsomroepers uit verschillende landen het tegen elkaar opnamen. En hoe heeft Jan het daar gehad? En hoe heeft hij het gedaan ook? En hoe bijzonder is het eigenlijk om mee te mogen doen aan zo'n internationaal spektakel? Ja, dat horen we dus straks. Hij is inmiddels al in de studio aanwezig. En van phishing en de bankfraude tot online oplichting en cybercrime. Digitale criminaliteit komt steeds dichterbij. En iedereen kan ermee te maken krijgen. Tijdens de actieweek Echt Niet Vandaag krijgen inwoners, ondernemers en professionals in Noord-Nederland praktische tips om online weerbaarder te worden. En daarover spreken wij straks met Jordi Suigies. Het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt vanochtend verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: De Bee Gees en You Win Again.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, stadsomroeper Jan Veen uit Oldambt is terug uit het Engelse Chester, waar hij meedeed aan het World Town Crier Tournament, een internationaal kampioenschap met 25 stadsomroepers uit verschillende landen. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En wederom welkom in de studio. Ja, hoe was het?
2: Ja, het was een geweldige ervaring om te zien hoe eigenlijk de Engelsen het aanpakken. Dat ten eerste.
0: Ja.
2: En dan zelf meedoen, zien hoe ver je zelf kan komen.
0: Ja.
2: In mijn geval met een beetje een valse start.
0: Ja, dat heb ik begrepen inderdaad.
2: Ja, dat de Engelse luchtverkeersleiding ging weer een stuk voor een tijdje. En dat zorgde ervoor dat we geen rechtstreeks vlucht meer hadden. Ook geen vlucht, geen vroege vlucht meer hadden.
0: Oh.
2: We zouden eigenlijk om 1:00 middags plaatselijke tijd ongeveer in het hotel zijn. En dan de openingsavond mee kunnen we pakken en daar aanwezig zijn. Uiteindelijk werd het dus in plaats van 1:00 middags in het hotel zijn, 1:00 s'nachts in het hotel zijn.
0: Echt waar?
2: En dan via Londen gevlogen naar Manchester en dan nog een taxi. En dan waren wij er wel, maar geen bagage.
0: Ja, dat is helemaal een ding natuurlijk, hè? Want dat hoort er eigenlijk wel bij.
2: Nou ja, het belangrijkste was, geen bagage betekende dus ook geen pak, geen bel, geen teksten.
0: Precies,
2: en dan moet je heel snel van alles gaan improviseren. En dan hadden we een geweldig hotel in Engeland, in Chester, die daar ook zoveel mogelijk aan meehielp. En ja, dan gaat gewoon de kameraadschap van de omroepers gaat spelen.
0: Ja.
2: En dan wordt er van alles geregeld. Dan krijg ik een jas, dan krijg ik een hemd, dan krijg ik een hoed.
0: Ja.
2: Dan wordt er ook meteen een bel geregeld. En daar had ik zelfs keuze ook uit verschillende bellen. Uiteindelijk ben ik in een Canadees pak en met een Canadese bel het podium opgegaan om mijn eerste roep te doen.
0: Ja, maar dat is toch, dan heb je toch inderdaad een beetje een valse start, of niet? Dan heb je toch het gevoel van, ja, dit was niet helemaal mijn bedoeling.
2: Ja, het is onwennig. Je hebt je bord niet. Je hebt je tekst gewoon en daarom een papiertje in de handen. Je hebt je bord niet. De bel weet je niet wat hij gaat doen. Maar dat ging allemaal prima. Geweldige bel die kon lenen ook van mijn collega Liam.
0: Ja.
2: En ja, het werkt toch niet helemaal zoals het gaat. Je zit sowieso ook in een ander systeem als dat je gewend bent.
0: Ja.
2: Dus dan dus altijd even kijken hoe of wat. En dan ben je gewoon heel veel bezig ook met andere dingen. Ook in je hoofd. En dan kun je niet concentreren op de wedstrijd.
0: Heeft het invloed gehad voor je gevoel?
2: Eigenlijk wel wat. Want sowieso, je bent een heleboel met andere dingen bezig. Je staat niet in je eigen pak. Nog belangrijker eigenlijk, het is een andere manier van roepen. Je moet toch eens kijken van, oké, hoe doen zij dat?
0: Ja.
2: Ja, dat heb ik voor mij inderdaad een paar weken terug ook verteld. 125 woorden in plaats van 2 minuten.
0: Ja.
2: En het blijkt dat ze ondanks minder woorden, dat ze gewoon meer tijd nemen en nodig hebben voor hun roepen. Omdat er veel meer theater bij in zit.
0: Oké. Okay.
2: En dan nemen ze dan ook echt alle tijd voor.
0: Oké. Okay.
2: daar moet je je dan ook aan aanpassen. En dat heeft toch wel wat invloed natuurlijk.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat was nou echt een moment van het toernooi, zeg maar, dat je echt zegt van ja, dat was wel heel mooi?
2: Ja, eigenlijk mijn derde roep, maar in het algemeen, wat ik zeg, de kameraadschap, je bent met elkaar bezig. Er was spontaan bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik bedacht van, hey, we gaan eens testen wie nou eigenlijk het hardste kan.
0: Ja.
2: En dat was dan in een hotel gedaan, wat aan de ene kant een hotel is, maar aan de andere kant ook een geluidsstudio.
0: Oké. Okay.
2: En dat soort dingen. Dus je komt op plekken waar je nog nooit geweest bent. Je maakt kennis met alle omroepers. We waren echt over de hele wereld vertegenwoordigd, zo ongeveer.
0: Oké.
2: En een van de bijzondere momenten was dat we ook om school hebben geroepen en uitgelegd hoe het nou eigenlijk zit met het fenomeen omroepen.
0: Ja. Dat is ook wel weer heel leuk natuurlijk.
2: Dat was heel leuk om te doen. Ja. Eerst voor de hele school. Stonden we met 6 omroepers van over de hele wereld. Uit Engeland, uit Canada, uit Nederland. En ja, op die manier leg je dan wat uit. En daarna krijg je als Nederlandse omroepers, we waren met twee, krijg je dan een klas met 8-9-jarigen.
0: Oh ja.
2: En dan mag je dat uit gaan leggen. En op een gegeven ogenblik laat je ze dan zelf ook wat dingetjes roepen.
0: Ja.
2: En laat je zelf ook inderdaad een roepje doen.
0: Oh, dat is leuk.
2: Dat was geweldig, was dat.
0: Heb je het idee dat daar een aantal kinderen bij zaten die ook wel zoiets zouden willen gaan doen? Of,
2: Nou ja, dan moeten ze eerst inderdaad voorbij David Mitchell. Want we zaten natuurlijk in Chester. En ja, die man is al sinds mensheugenis omroeper. Maar ik denk dat we wel gewerkt hebben aan zijn opvolging.
0: Oké. Dat is dan ook wel weer leuk.
2: Ja.
0: Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook wekenlang geoefend op de Engelse teksten, hè, die je tijdens de wedstrijd precies zo moest uitspreken als je ze had ingeleverd. Is dat ook altijd zo bij een wedstrijd in Nederland?
2: Nee, in Nederland werken we volgens een ander systeem. Waarbij we dus zeggen van het mag 2 minuten duren.
0: Ja.
2: En dat betekent dat er bijvoorbeeld inderdaad wat meer ruimte is voor improvisatie, wat in Engeland dus niet kan.
0: Nee. Nee, je had het al een beetje over, hè? Er is behoorlijk etiketten daar.
2: Zeker, de etiketten gaat meespelen. Zoals het bij het aanbieden van een cadeau aan de burgemeester. Hoe spreek je die aan? Als we dus ergens waren in uniform, dan werd ook het seintje gegeven. Oké, nou mag het de jas uit, nou mag de hoed af. Zoals bij het slotbanket.
0: Ja.
2: En dat was dan gegeven door David Mitchell, de omroeper van Zwolle. En dan doen we allemaal onze jas uit. Dus niet binnenkomen, hoed afzetten, jas uit doen.
0: Nee,
2: in die zin zijn we in Nederland ook wat losser, inderdaad.
0: Ja, zeker in deze regio, denk ik. Wat nuchterder misschien wel. Maar hoe vond je dat, om dat allemaal mee te maken?
2: Ja, het was geweldig om te doen. Aan de andere kant dus ook inderdaad, werd elke wedstrijddag begonnen met een parade door Chester.
0: Ja.
2: En daar trokken we al een heleboel aandacht. En sowieso aan publieke belangstelling hebben we nooit te klagen gehad. Op alle wedstrijddagen was het behoorlijk vol qua publiek. En dat was qua roepen was dat heel fijn.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, en je gaf aan dat er inderdaad gekeken werd van hoe hard kan iedereen roepen. Hoe hard is het gelukt?
2: Ik zelf zat op 101, 102 decibel.
0: Dat is echt wel flink wat gewoon.
2: De winnaar van dat geïmproviseerde wedstrijdje, Ellen Giles uit Engeland, zat op 117.
0: Zo. Dat is echt, daar moet je haast de oordoppen voorop hebben gewoon.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, maar dat is eigenlijk wel heel leuk natuurlijk, hè, dat het allemaal zo is. Het is wel een bijzonder beroep, toch?
2: Het is een bijzonder beroep, een bijzonder ambacht inderdaad, het omroepen. En het gaat niet altijd om het hart, maar het komt ook, dat is ook ontstaan omdat een Australische omroeper op dit moment het wereldrecord voor 1 woord. Zo hebben wij dus ook het wedstrijdje opgezet voor 1 woord. En dan, hij riep dan het woord nou. Hij raakte tot 122 decibel.
0: Zo. Jeetje. Ja, daar wil je niet naast staan.
2: Daar wil je niet vlak naast staan.
0: Nee, precies. Tot hoever ben je gekomen?
2: Uiteindelijk ben ik met vrij redelijke scores toch 25ste en laatste geworden.
0: Oh.
2: Maar dat, als ik kijk naar wat ik verder allemaal aan contacten heb opgedaan en verstevigd. We kennen elkaar deels al jaren natuurlijk via internet. Via de Facebookgroepen die we hebben als omroepers.
0: Ja.
2: En waar, hij heet ook Town Criers of the World en dat klopt ook.
0: Ja.
2: Er zitten echt omroepers uit de hele wereld in. En dan trekken we ook nieuwe omroepers aan die inderdaad naar ons toe komen voor advies, voor steun en alle vragen die ze hebben.
0: Ja.
2: En een aantal daarvan die kende ik al jaren online, maar die heb ik nu dus naar de werkelijkheid gezien.
0: Ja, juist.
2: En dat en het uitwisselen van cadeautjes, we hadden pins mee ons van een Nederlandse omroepsschilder. Ik heb er een aantal teruggekregen, ook een aantal unieke.
0: Ja.
2: Zoals vanuit Staffordshire, van het Staffordshire Regiment.
0: Oké.
2: Wat zijn eigen omroepen heeft.
0: Ja, zo ja.
2: En die was ook aanwezig. En uit Canada, uit Amerika hebben we een challenge coin gekregen bijvoorbeeld. Dat is een complete penning.
0: Oké.
2: Want ook met die collega heb ik gewoon een goede band op kunnen bouwen.
0: Ja.
2: En op die manier, je wisselt cadeautjes uit, je krijgt van alles. We hebben nog een lading thee bijvoorbeeld, inderdaad, van een omroeper uit Yorkshire. wat bekend staat om de thee.
0: Ja, oké. Okay.
2: En dus hebben we daar een heleboel zakjes thee van gekregen. Hij is ook best ambassador geworden, want ik denk dat hij... misschien wel honderden theezakjes heeft uitgedeeld. Hij deelde gewoon aan het hele publiek uit.
0: Nou, echt. Zo van oma bekendheid. Dat is ook wel weer leuk natuurlijk.
2: Mm-hmm.
0: Ja, je had ook een geschenk meegenomen inderdaad, hè, voor de burgemeester.
2: Dat klopt. We hadden gekeken naar wat vertegenwoordigen we eigenlijk Winschoten en het Oldambt. En het was een roos. Ik heb in Nederland altijd een levende roos bij me, die inderdaad keurig netjes geplant kan worden. Maar dat kon dus niet naar Engeland. Dat werd een beetje moeilijk met het vliegtuig. En dus had ik inderdaad een bladgouden roos bij me om aan te bieden. En die werd ook zeer goed ontvangen.
0: Dat was wel een mooi cadeau, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja, nou, hartstikke fijn. Volgens mij is het een hele mooie ervaring geweest.
2: Dat ondanks. Vooral.
0: Ja, precies. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wanneer is de volgende WK?
2: Dit was natuurlijk niet een officieel WK.
0: Nee.
2: En dit toernooi wordt over het algemeen rond de 5 jaar gehouden.
0: Oké.
2: Okay. Is alleen rond 2020 niet gehouden vanwege corona.
0: Ja.
2: Dus daarna was het 2016, nu is het 2026. En even kijken, maar de volgende uitnodiging ligt al wel inderdaad binnen. En dat is bij een van de Engelse collega's die dan een groot toernooi houdt over 2 jaar.
0: Oké.
2: Dus voor 2028 ligt er in principe een uitnodiging om weer naar Engeland te gaan, maar dan niet naar Chester.
0: Nee, precies. Ga je daar dan weer heen? Of,
2: Ja, moeten we nog even kijken hoe dat gaat. Want ik weet, want ondertussen ligt er namelijk ook voor een Nederlands kampioenschap dan ook een reis naar België, bijna tegen de Franse grens aan. Ligt al in de planning.
0: Je hebt het nog druk volgens mij, ja.
2: Ja, gelukkig wel. Er zijn jaren geweest dat we met moeite in Nederland maar een Nederlands kampioenschap konden organiseren over 1 dag.
0: Ja.
2: Dit jaar hadden we dus 5 concoursen voor het Nederlands kampioenschap. En voor volgend jaar moeten we nog even zien.
0: Ja.
2: En voor 2 jaar staat dus inderdaad België sowieso ook alweer op het programma. Maar dat is dan ook een eentje voor het Nederlands kampioenschap, omdat er ook België en Nederland bij het gilde zitten.
0: Ah, kijk.
2: En voor het kampioenschap, broederschap, zo noemen, waar ook de Duitsers meedoen.
0: Ja. Nou, ja, we gaan het allemaal horen. En als je weer eens een keer ergens heen gaat, je bent weer van harte welkom om erover te vertellen. Want ik vind het toch wel bijzonder fascinerend, hoor. Dank je wel.
1: Dit is Goud op Groningen 1. Groningen.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Op het Raadhuisplein in Emmen heeft gisteravond een steekpartij plaatsgevonden waarbij een persoon ernstig gewond is geraakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar er is nog niemand aangehouden. Gisterochtend vroeg was er ook al een steekincident in Coevorden, waarvoor ook nog geen verdachte is aangehouden. Of beide incidenten niets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Vanaf vandaag rijden er weer treinen richting Leer. Bijna 11 jaar nadat de Vriezenbrücke bij Wener werd aangevaren door een schip, is er een nieuwe brug gebouwd en is het traject richting Leer gerenoveerd, waardoor er sneller kan worden gereden. Ook zijn er nu nieuwe stations bij Boende en Ierhoven. Arriva is een actie begonnen met een goedkope dagkaart van 10 euro voor het traject Groningen-Leer. Er rijdt iedere uur een trein vanuit Winschoten en Bad Nieuweschans. De scholengroep Trivium gaat vanaf volgend jaar verder onder de naam Groninger Landcollege. In 2022 fuseerde het Dollardcollege al met de scholengemeenschap UBO Emmius. Sindsdien zijn processen gestroomlijnd en is beleid op elkaar afgestemd. Onder de scholengroep vallen scholen in Winschoten, Stadskanaal, Bellingwolde, Oude Pekela, Onstwedde en Woldendorp. Met in totaal zo'n 5000 leerlingen. Vanaf het schooljaar 2027-2028 moet de nieuwe naam op alle scholen worden gebruikt. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het toch mooi nazomerweer met veel zon. Maar vanmiddag kan er ook af en toe nog een wolkje voor de zon schuiven. Het wordt 20 of 21 graden. In de nachten is het 12 tot 14 graden bij slechts een zwakke zuidwestenwind. Op woensdag gaat dat veranderen en in de middag of avond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Daarna wordt het herfstweer met temperaturen die niet hoger meer uitkomen dan een graad of 15 verderop in de week. En de wisselvalligheid neemt toe, vooral op donderdag kan er veel neerslag vallen.

All Together Now van The Farm. En daarvoor hoorden we Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Ja, we gaan straks in gesprek met Jordi Suigies. Want cybercriminaliteit, ja, dat is er steeds meer natuurlijk. En deze week, vandaag, begint eigenlijk de actieweek. Echt niet vandaag. Nou, daarover spreken we dus straks. Eerst nog even een Foreigner en see you in.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Van phishing en bankfraude tot online oplichting en cybercrime. Digitale criminaliteit raakt steeds meer mensen. En daarom begint vandaag de actieweek Echt Niet Vandaag. We spreken hierover met Jordi Zuigies. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we horen steeds vaker over cybercrime. Met welke vormen van online fraude krijgen mensen tegenwoordig het meest te maken?
2: Het meeste wat bekend is, is natuurlijk een stukje phishing, bankhelpdesfraude en WhatsApp-fraude. Iedereen kent de verhalen wel van een dochter in nood die wij geld aan moet overmaken. Dus dat komt het meeste voor momenteel.
1: Wordt het ook steeds beter?
2: Ja, mensen, degene die ermee bezig zijn, laten het steeds meer betrouwbaar lijken. Ze winnen op vertrouwen, ze nemen ook echt de tijd ervoor. Dus ja, dat ontwikkelt zich wel goed, ja.
1: Ja, dat is niet zo best inderdaad. Want hoe herken je dat nou, zo'n phishingbericht of een telefoontje van iemand die zich voordoet als je bank bijvoorbeeld?
2: Het is vrij moeilijk te herkennen. Dat ligt er ook aan omdat ze een stukje vertrouwen natuurlijk gaan winnen. Wel aandachtspunten zijn natuurlijk het stukje tijddruk en gelddruk. Dat houdt in, ze willen bijvoorbeeld bepaalde druk op je zetten dat je denkt van ik moet snel handelen. En bijvoorbeeld bij bepaalde mailtjes kun je het bijvoorbeeld als tip geven wij altijd. Kijk goed naar de mail waarvan het verzonden is. Vaak zien we bijvoorbeeld bij PostNL dat ze dan bijvoorbeeld post met dubbel T nog schrijven. Dat er iets fout staat in de mailadres zelf. En daar kun je zulke dingen aan herkennen.
1: Oké. Dus daar moet je goed op letten inderdaad.
2: Ja.
1: Ja, en veel mensen denken natuurlijk gewoon dat overkomt mij niet. Ja, waarom kan het eigenlijk wel? Waarom kan iedereen slachtoffer worden van cybercrime?
2: Nou, omdat ze verbazingwekkend veel van je weten en daardoor ook vertrouwen kunnen winnen. Ze spelen ook vaak in op je emoties. Ze laten het echt lijken of je met iemand praat van de bank. En ook het vertrouwen dat ze een stukje krijgen van deze persoon die is echt iemand die weet heel veel van mij. En dat zou het wel goed zijn, maar dat kan alleen de bank weten.
1: Ja.
2: En dat gaat zo ver dat jij echt gaat denken van ik heb hier iemand die kan vertrouwen. En daardoor ga je ook gegevens geven aan ze. Die zij gebruiken voor foute dingen natuurlijk.
1: Hoe komen zij eigenlijk aan al die informatie?
2: Dat zoeken ze vaak op het dark web. Dat is ook een vermoeden van ons. Laten we zeggen, het bekendste voorbeeld is misschien wel de Odido-hack. Er zijn wat gegevens op straat gekomen.
1: Ja.
2: En zulke gegevens kunnen ze natuurlijk gebruiken om jouw vertrouwen te winnen. Zoals adressen, BSN's. Dus verbaas u niet.
1: Nee, ja, dat is inderdaad zo. Want dat werd ook wel gezegd, hè, na die hack. Zo van let erop, je zult wat vaker gebeld worden misschien wel. Ja. Of inderdaad mailtjes. Is dat hoe het werkt?
2: Ja, we zien ook vaak bijvoorbeeld, neem als voorbeeld de telefoonnummers. Omdat er zoveel telefoonnummers op straat liggen. Ja, een berichtje is makkelijk gestuurd. En van die 1000 die niet reageren, reageert die 1001 die reageert wel. En dat is hun verdienmodel.
1: Ja, ja. Ja, wat kunnen mensen nou doen om hun digitale veiligheid te verbeteren?
2: Bij al tip geven, joh, wees gewoon echt scherp. En dat houdt in, vaak als wij voorlichtingen geven, horen we ook wel eens van, joh, kunnen we dan echt niemand vertrouwen? Soms is het wel hard gezegd, nee. Ga echt mensen in twijfel trekken. Bijvoorbeeld ook bij het stukje nepagenten. Bel ons gewoon op. Bij de bank ook, vertrouw je het niet. Laat iemand meekijken en bel gewoon zelf uw bank. Van, klopt dit? En zij kunnen vaak wel bevestigen of het klopt of niet klopt.
1: Ja, dus wees gewoon alert.
2: Ja, echt online een vraag ook naar vragen stellen. Hè. Wij geven ook nog wel eens als tip, als je denkt van ik vertrouw het niet helemaal. Het is misschien een vergezochte tip, maar heeft bijvoorbeeld een dochter of een zoon. Of bijvoorbeeld alleen maar één dochter. Geef dan aan van ik ga hier eerst over met mijn zoon spreken. Als zij erop inhaken, is een soort verificatie voor jezelf. Van ik heb helemaal geen zoon. Dus dan weet zij vaak al van het gesprek is verloren.
1: Ja, precies. Ja, dat is ook zo.
2: Ja.
1: Vandaag start dus de actieweek. Echt niet vandaag. Er zijn ook allerlei activiteiten. Ja, wat kunnen de mensen in onze regio doen? En waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
2: Wij zijn nu sowieso bezig. Gaan wij deze week voornamelijk op onze social media. In Westerwolde is dat dan Instagram van de politie Ter Apel, politie Winschoten en politie Stadskanaal. Maar dat zal in heel Noord-Nederland plaatsvinden. En dat houdt gewoon in, we gaan tips en tricks weggeven. We gaan, zoals dit soort dingen willen we ook graag gebruiken om mensen bewust te maken van, wees nou echt alert. En zorg dat het dan echt niet vandaag gebeurt. Omdat we mensen bewust willen maken van hoe groot het gevaar is en hoe erg de criminelen op je inspelen.
1: Ja. Hebben jullie ook een website waar mensen iets op terug kunnen vinden?
2: We hebben gewoon politie.nl. Dat is gewoon een algemene website. Maar vaak, als wij dit soort grote berichten delen, doen we dat vaak via social media. Omdat het nou ja, daar vaak wordt gevonden, ook via de online wegen.
1: Ja.
2: Verder kaarten we natuurlijk ook aan bij onze plaatselijke wijkagent. Joh, neem dit in het gesprek mee. Als mensen bij gewoon spreekuur komen, ga hierover in gesprek. En weet waar je moet zijn, want elk gebied, nou, bijvoorbeeld in Ommeland-Oost, heeft een digitaal wijkagent. En heb je vragen hierover of wil je er graag meer informatie over? Joh, kom bij ons op de lijn. En wij regelen dat.
1: Helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat er weer een hele hoop mensen weer bewust gemaakt zijn vandaag.
2: Dat hopen wij ook.
1: Dankjewel.
2: Bedankt.
0: Dit is Goud op Groningen 1. Groningen.

L. Stewart en On The Border. Ja, het is alweer bijna 11 uur en dus tijd voor het volgende uur. En in het volgende uur spreken wij met Pat van der Luitgaarden, want op 10 oktober is het dan toch zover, de 9e editie van het Zuiderveenfestival in Winschoten. En Lilian Zielstra is er ook bij van de bibliotheken in Westerwolde. Want ja, we willen natuurlijk graag weten wat het programma is van de aankomende tijd. Dat dus allemaal in het volgende uur. Eerst nog even de Archies en Sugar Sugar.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
2: Het is nu 11 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Zie de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedden.
10: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: wat heftigere versie van Show Me Love van Robin S. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het derde en tevens laatste uur van Goud. Ja, in augustus is het niet gelukt, maar aanstaande zaterdag is het dan toch zover. De 9e editie van het Zuiderveen Festival in Winschoten. We spreken daarover met Pet van der Luitgaarde. En Lilian Zielstra die vertelt ons alles over het programma van de bibliotheken in Westerwolde. Ja, en het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt vandaag verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Steppenwolf en Born to be Wild. En daarvoor Narada Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme. Ja, we zijn druk bezig om in contact te komen met Pat van der Luitgaarden voor het over het Zuiderveen Festival. Maar dat lukt nog niet echt. Dus mocht je het horen, Pat, neem je telefoon op. Dat zou wel heel fijn zijn. Goed, we gaan nog even verder met Wild Cherry en Play That Funky Music.

Ozone en Dracostei din Tai. Ja, het is helaas niet gelukt om contact te krijgen met Pat van der Luitgade. We hadden het graag even gesproken over de 9e editie van het Zuiderveen Festival. Dat is dus aanstaande zaterdag, maar helaas. Het is bijna 11:30, dus dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst nog even Britney Spears en Gimme More. It's Britney, bitch.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Op het Raadhuisplein in Emmen heeft gisteravond een steekpartij plaatsgevonden waarbij een persoon ernstig gewond is geraakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar er is nog niemand aangehouden. Gisterochtend vroeg was er ook al een steekincident in Coevorden, waarvoor ook nog geen verdachte is aangehouden. Of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Vanaf vandaag rijden er weer treinen richting Leer. Bijna 11 jaar nadat de Vriezenbrücke bij Wener werd aangevaren door een schip, is er een nieuwe brug gebouwd en is het traject richting Leer gerenoveerd, waardoor er sneller kan worden gereden. Ook zijn er nu nieuwe stations bij Boende en Ierhoven. Arriva is een actie begonnen met een goedkope dagkaart van 10 euro voor het traject Groningen-Leer. Er rijdt iedere uur een trein vanuit Winschoten en Bad Nieuweschans. De scholengroep Trivium gaat vanaf volgend jaar verder onder de naam Groninger Landcollege. In 2022 fuseerde het Dollardcollege al met de scholengemeenschap Ubbo Emmius. Sindsdien zijn processen gestroomlijnd en is beleid op elkaar afgestemd. Onder de scholengroep vallen scholen in Winschoten, Stadskanaal, Bellingwolde, Oude Pekela, Onstwedde en Woldendorp. Met in totaal zo'n 5000 leerlingen. Vanaf het schooljaar 2027-2028 moet de nieuwe naam op alle scholen worden gebruikt. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het toch mooi nazomerweer met veel zon. Maar vanmiddag kan er ook af en toe nog een wolkje voor de zon schuiven. Het wordt 20 of 21 graden. In de nachten is het 12 tot 14 graden bij slechts een zwakke zuidwestenwind. Op woensdag gaat dat veranderen en in de middag of avond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Daarna wordt het herfstweer met temperaturen die niet hoger meer uitkomen dan een graad of 15 verderop in de week. En de wisselvalligheid neemt toe, vooral op donderdag kan er veel neerslag vallen.

Tipao en China in Your Hand. En daarvoor hoorden we Madonna met Holiday. Ja, we gaan straks in gesprek met Lilian Zielstra over het programma van de bibliotheken in Ter Apel en Vlagwedde. Maar eerst nog even Gala en Freed from Desire.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Elke maand spreken wij weer even met de bibliotheek en wat het programma gaat zijn van de aankomende tijd. En dit keer het programma van de bibliotheken in Ter Apel en Vlagtwedde. En Lilian Zielstra weet daar alles over. Goedemorgen, Lilian.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is al bijna herfstvakantie, hè?
2: Ja, klopt. Volgende week is herfstvakantie inderdaad, ja.
1: En doen jullie daar ook iets mee?
2: Nou, waar we nu heel erg druk mee hebben is de kinderboekenweek. Daar hebben we nog steeds programma voor. Dus je kan bijvoorbeeld op maandag 12 oktober... kan je in de bibliotheek van Bellingwolde tussen 2 en 5... hebben we een fotobooth met allemaal leuke accessoires. Dan kan je mooie foto's van jezelf of van je vrienden of van je familie laten maken. En die avond op maandag 12 oktober tussen 7 en 8:30... hebben we voor kinderen van tussen de 8 en 12 jaar een silent disco in de bibliotheek van Vlagtwedde.
1: Okay.
2: Dus dan hebben we echt koptelefoons en discolampen. Dus dat wordt ook heel leuk.
1: Ja.
2: En dan hebben we op woensdag 14 oktober tussen 3 en 4 in de bibliotheek van Blijham een theaterworkshop van de Maskermeiden. Dan kunnen de kinderen maskers maken en met allerlei spelletjes gaan ze dan bezig met theater. Want het thema van de kinderboekenweek is spot aan. En wat ook nog wel heel leuk is om even te vertellen is dat we in de bibliotheek van Ter Apel binnenkort dichtgaan vanwege het verbouwen. Dus komende woensdagmiddag gaan we de bieb op een feestelijke manier afsluiten. Okay. Want dan kun je met afgeschreven boeken, dan kun je allerlei kunst mee maken. Dus dan kun je dieren van vouwen of je kan het onttoveren tot een vaas. Dus daar kan je tussen 2 en 3:30 kan je bij ons in de bieb komen. En met de oude boeken kan je allerlei mooie dingen knutselen. En dat is gratis.
1: Oh, dat is ook wel bijzonder.
2: Ja, klopt.
1: Ja, moet je daarop voor aanmelden? Of?
2: Nee, dan kan je gewoon binnenlopen. Je kan gewoon komen kijken. Dus wij zitten daar dan klaar en dan kan je er wat leuks mee doen. En de bibliotheek is dan gesloten van Ter Apel dus tot 23 november. En op 23 november hebben we dan weer een feestelijke opening met ook een leuk programma. Maar dat vertel ik later nog wel een keer.
1: Ja.
2: Maar dan weten jullie dat de bieb van Ter Apel dus een tijdje dicht is.
1: Oké, helemaal duidelijk. Ja.
2: Ja.
1: Nou,
2: ik kan nog wel even doorgaan hoor. Ik weet niet hoe.
1: Nou, ik heb nog wel even tijd hoor. Doe dat vooral.
2: Ja. Oké, nou, we hebben ook voorleesuurtjes natuurlijk voor de allerkleinste in alle bibliotheken. Dus als ik het even op een rijtje heb. De eerste is komende woensdag 7 oktober. Tussen 11:30 en 11:30 is het in Vlagtwedde. Dus als je kindje tussen de 0 en de 4 is, dan kun je daar naartoe. Dan wordt er voorgelezen en dan zijn er liedjes en spelletjes. En dat is altijd heel gezellig. Dan hebben we daarna 15 oktober, heb ik dat goed? 15 oktober hebben we dat in Bellingwolde van 10:15 tot 11:15. En 12 oktober, maandag is dat, hebben we dat van 10 tot 11 in Blijham. Okay. Dus dat is echt voor de allerkleinste kinderen.
1: Wordt dat druk bezocht?
2: Verschilt. Er komen vaak kinderopvanglocaties langs. Dus dat is sowieso, dan is het goed bezocht en dan is het druk. Qua ouders en kinderen zou het nog wel wat drukker mogen. Dus als je zit te luisteren en je denkt van nou, het lijkt me wel leuk om een keer te komen kijken. Het is ook heel leuk voor de kinderen om met leeftijdsgenootjes te spelen. En het is heel laagdrempelig en heel gezellig.
1: Kijk, dat is altijd even goed. Even een oproepje bij deze dus.
2: Ja, precies. Ja, inderdaad.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en, dat was het, denk ik wel.
1: Dat was het. Nou, hartstikke goed. Ja, dan is er weer van alles en nog wat te doen dus. En ik neem aan dat iedereen het ook even terug kan lezen weer op de website.
2: Ja, als je naar groningsebibliotheek.nl/agenda gaat, dan kan je bovenin of je gemeente of je plaats invoeren. En dan kun je per gemeente of per bibliotheek zien wat voor programma er is. Oh, en wat ook nog wel leuk is trouwens, schiet me nou te binnen om even te vertellen.
1: Ja?
2: Is Sanne Meijer, die bekend is van haar Groningse volkstuintje. En ze heeft net een bakboek uitgebracht met allemaal Groningse bakrecepten.
1: Ja?
2: Zij komt op 19 oktober, en uit mijn hoofd, van 11:30 tot 13:00... komt zij ook in de bibliotheek van Vlagtwedde. Dan gaat ze een lezing geven over typisch Groningse recepten. En daarna is een lunch met ook streekgerechten erbij.
1: Okay.
2: Dus dat is ook wel heel leuk om bij te zijn.
1: En daar kun je voor opgeven of is dat niet nodig?
2: Ja, dat is op aanmelding. Dat kost €7,50. Omdat je natuurlijk ook wat te eten krijgt. Dus dat kan ook via de agenda. En nou, het schiet me nou, ik dacht dat ik klaar was. Misschien moet nu nog iets erbinnen. dat is altijd zo, hè?
1: Ja, zeker.
2: We zijn in Vlagwedde, want we beginnen 15 oktober tot en met 15 november... met een campagne die Gewoon van Hier heet. En die gaat over lokale geschiedenis en lokale verhalen. Dus we willen heel graag een foto-expositie in Vlagwedde gaan bouwen. Dus als mensen een mooie foto hebben op hun telefoon of op hun computer... of misschien heb je een fysieke foto... dan kan je ook in de BIEB workshops volgen om ze te digitaliseren. Maar dan kan je ze naar westerwolde@biblionetgroningen.nl sturen. En dan hang ik ze op in de bibliotheek. En dan hoop ik dus dat er een mooie groeiende expositie in Vlagwedde komt.
1: Nou, wat leuk.
2: Ja.
1: Dat is hartstikke mooi.
2: Nou, zo zijn we bezig.
1: Dit was het of... komt er stiekem nog wel meer? Oké, nou, hartstikke goed. Dankjewel Lilian en tot de volgende keer.
2: Oké, bedankt. Doeg.
0: Dit is Goud op Groningen 1.

0: De mooiste muziekmix uit de jaren 80 hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ken ik die nou ergens van? Nou, hij is toe. Wil ze wat van me brengen? Komt ze hier wel voor? Het is rauw duister. Zal ik die maar eens brengen?

Olafos en Birdie met dansen. En daarvoor hoorden we Emma Heesters. En waar ga je heen? Ja, dit was het dan alweer voor vandaag. Woensdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. Met daarin aandacht voor het onderzoek naar het stoppen van roken bij ons in de regio. En hoe zit het eigenlijk met de jongeren in de politiek? Dat dus allemaal woensdag. Michiel, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. Ja, en voor iedereen thuis. Het is vandaag weer de eerste maandag van de maand. Dus schrik niet om 12 uur. Ik zie dat bij ons thuis nog wel eens gebeuren. Ja, er komt zo weer lawaai aan dus. Tot woensdag. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Ah!
12: Oeh, gaat het?
13: Dan moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
15: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
16: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
17: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
18: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
19: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Bij ons in de studio is Hester Bakker aangeschoven. Goedemorgen, Hester.
2: Goedemorgen.
1: En welkom maar weer in de studio. Ja. Jullie hebben volgens mij een vacature bij het MOE, of niet?
2: Nou ja, dat klopt. Maar niet alleen bij het MOE. Die vacature geldt voor alle 7 musea van Westerwolde.
1: Kijk.
2: Ja. Het gaat om de functie van een museumnachtburgemeester.
1: Een museumnachtburgemeester?
2: Ja, met Scrabble zou het een heel mooi lang woord zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat is niet verkeerd.
2: Nee.
1: Een museumnachtburgemeester, ja. Wat gaat hij allemaal doen?
2: Nou, laten we beginnen met de museumnacht. Vorig jaar hebben alle musea in Westerwolde samen een museumnacht georganiseerd. En kon je van 7 tot 12 uur s'nachts, avonds, kon je met een speciaal programma, voor een speciaal programma terecht op alle locaties.
1: Ja.
2: En dan het Klooster Ter Apel, Vesting Oudeschans, maar ook de kleinere plekken zoals de Kamp de Beetse. En ook bijvoorbeeld pretparkachtige dingen. Het landgoed Tennax met zijn dinosaurium als museum.
1: Ja.
2: En het MO. Nou, 7 Vestingmuseum Oudeschans moet ik ook niet vergeten. Heel klein, maar heel fijn. Al die locaties hadden een eigen programma. En met speciale nachtbus kon je ook reizen tussen die locaties. En onderweg werd je dan vermaakt met verhalen en andere spannende dingen.
1: Ja.
2: Dat was zo'n succes dat we dat dit jaar weer gaan doen. Maar dit jaar dachten we ook, het is leuk om mensen uit de regio te betrekken. En daarom wilden we eigenlijk de gelegenheid geven aan iemand om het visitekaartje van die museumnacht te worden.
1: Oké.
2: Ja. En dat kan je doen op je eigen manier. We denken niet aan een heel formele functie waarin je lintjes gaat doorknippen of toespraken gaat houden, want dat is best spannend en vaak wordt het daar ook niet echt leuker van.
1: Nee.
2: Maar we denken, als je nou denkt van ik kan iets speciaals. Ik kan bijvoorbeeld leuk muziek maken. Of ik heb een recept voor superlekkere koekjes. Die wil ik wel gaan uitdelen die nacht.
1: Oh ja.
2: Of ik heb een grappig idee voor een pop-up actie. Iets wat min of meer spontaan ergens ontstaat. Kan allemaal. Jouw idee is leidend.
1: Oké.
2: En met dat idee ga jij op je eigen manier kleur geven aan die nacht. Word jij een soort visitekaartje van die nacht.
1: Juist. En dat is dus bij alle deelnemende musea in de regio.
2: Als jouw plan niet is wat je op al die locaties kan doen, zou het leuk zijn dat het overal terugkomt.
1: Ja.
2: Maar het kan ook op een paar locaties. Of iets, een soort doorgeefconstructie. Nou, alles is mogelijk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oké, dat is best een spannende functie volgens mij.
2: Ja, en toch moet je van die nacht voorstellen dat de sfeer heel relaxed is en heel gemoedelijk. Dus je voegt heel makkelijk ergens in en het is misschien veel minder spannend dan je denkt. En je staat natuurlijk niet alleen, hè? Je hebt een organisatie achter je. Al die musea die waar je komt steunen je. Dus ik denk dat het wel meevalt met spannend.
1: Oké.
2: Ja.
1: Waar, als iemand luistert en die denkt van nou, dat is iets voor mij.
2: Ja.
1: Waar kunnen ze terecht?
2: Dan kun je via een e-mail een sollicitatieberichtje sturen. Dat kan naar info@hetmoe.nl. Je kunt ook op de website van het MO kijken. Kom je het bericht ook tegen, word je ook vanzelf verder geleid. Ja, en wat je moet kunnen, hè, want denk je, ja, dat kan ik niet. Toch wel inderdaad dat spannend. Ja. Nou, ik snap het ook wel.

0: hoeft niet veel te kunnen. Het gaat vooral om dat je een leuk eigen idee hebt. En wij helpen je dat uit te voeren. We ondersteunen je daarbij. En ja, het gaat natuurlijk ook om beschikbaarheid. Je moet er die hele avond zijn. En misschien in de aanloop naar die museumnacht nog hier en daar voor wat promotiedingen. Staat ook wel iets tegenover, want het is natuurlijk ook wel een eer. Je krijgt een soort eigen podium in die nacht. En je wordt het gezicht. Dus als je zegt van, nou, ik maak wel eens muziek, maar ik zou wel wat meer willen, is het ook een kans. Ja, een promotiekans voor jezelf. Hè?
1: Ja, zo is het ook weer. Ja.
0: En als je onkosten maakt of je zegt, nou, ik ben eigenlijk een professional, ik vind dit heel leuk om erbij te doen, we gaan er ook wel een financiële vergoeding tegenover stellen. Dus het is niet zomaar een vrijwilligersbaantje.
1: Nee, precies.
0: Dus daar kunnen we ook over praten.
1: Oké. Nou, volgens mij klinkt dat als een superleuke vacature inderdaad.
0: Ja, er zijn ook al mensen die hebben gereageerd. En het kan nog tot 12 oktober. We vinden het wel leuk om wat te kiezen te hebben nog, of meer te kiezen te hebben. Dus ik zou zeggen, denk erover na. Of als je iemand kent waarvan je denkt, ja, die zou het zelf niet bedenken, maar ik denk dat hij of zij heel geschikt is, dan ook gewoon tippen.
1: Ja,
0: want vaak zijn de onverwachte mensen ook wel heel charmant.
1: Ja,
0: en
1: dat
0: heel,
1: is ook weer waar.
0: En heel leuk om juist die erbij te hebben.
1: Ja, dat is zeker waar. Dus tot maandag kunnen mensen nog reageren.
0: Ja.
1: Oké. En de museumnacht, even voor de duidelijkheid, dat is op?
0: Dat is op 12 november. En ook dit jaar hebben we weer een bijzonder programma, extra programma op de locaties. Heel natuurlijk, het is in het donker, dus dat wordt echt magisch.
1: Ja.
0: En ook dit jaar rijden er bussen, speciale oude oldtimer bussen, langs verschillende locaties, met in die bus ook een speciaal programma. En daarvoor kun je vooraf al kaartjes kopen. Dat kan nu al.
1: Dat kan nu al?
0: Ja.
1: Oké, en dat ging vorig jaar best
0: hard,
1: was
0: zomaar, ja, die ene bus was zomaar uitverkocht. Dus als je mee wil, zou ik daar niet te lang mee wachten.
1: Oké. Dat is toch ook wel weer leuk, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, staan weer leuke dingen op het programma dus.
0: Ja.
1: Nou, wat fijn om te horen. Dus iedereen die thuis denkt van, nou, het is wel wat voor mij. Voor aanstaande maandag kun je nog reageren en dan Museumnachtburgemeester.
0: Museumnachtburgemeester.
1: Wat een prachtige functie.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel, Hester.
0: Graag gedaan.
1: En tot de volgende keer.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Van phishing en bankfraude tot online oplichting en cybercrime. Digitale criminaliteit raakt steeds meer mensen. En daarom begint vandaag de actieweek Echt Niet Vandaag. We spreken hierover met Jordi Zuigis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we horen steeds vaker over cybercrime. Met welke vormen van online fraude krijgen mensen tegenwoordig het meest te maken?
2: Het meeste wat bekend is, is natuurlijk een stukje phishing. Bankhelpdus fraude en WhatsApp fraude. Iedereen kent de verhalen wel van een dochter in nood die wij geld aan moet overmaken. Dus dat komt het meeste voor momenteel.
1: Wordt het ook steeds beter?
2: Ja, mensen, degenen die ermee bezig zijn, laten het steeds meer betrouwbaar lijken. Ze winnen op vertrouwen, ze nemen ook echt de tijd ervoor. Dus ja, dat ontwikkelt zich wel goed, ja.
1: Ja, dat is niet zo best inderdaad. Want hoe herken je dat nou, zo'n phishingbericht of een telefoontje van iemand die zich voordoet als je bank bijvoorbeeld?
2: Is vrij moeilijk te herkennen. Dat ligt er ook aan omdat ze een stukje vertrouwen natuurlijk gaan winnen. Wel aandachtspunten zijn natuurlijk het stukje tijddruk en gelddruk. Dat houdt in, nou, ze willen bijvoorbeeld bepaalde druk op je zetten dat je denkt van oeh, ik moet snel handelen. En bijvoorbeeld bij bepaalde mailtjes kun je het bijvoorbeeld als tip geven wij altijd, kijk goed naar de mail waarvan het verzonden is. Vaak zien we bijvoorbeeld bij PostNL dat ze dan bijvoorbeeld post met dubbel T nog schrijven. Dat er iets fout staat in de mailadres zelf. En daar kun je zulke dingen aan herkennen.
1: Oké, dus daar moet je goed op letten inderdaad.
2: Ja.
1: Ja, en veel mensen denken natuurlijk gewoon, dat overkomt mij niet. Ja, waarom kan het eigenlijk wel? Waarom kan iedereen slachtoffer worden van cybercrime?
2: Nou, omdat ze verbazingwekkend veel van je weten en daardoor ook vertrouwen kunnen winnen. Ze spelen ook vaak in op je emoties. Ze laten echt lijken of je met iemand praat van de bank. En ook het vertrouwen dat ze een stukje krijgen van deze persoon die is echt iemand die weet heel veel van mij. En dat zou het wel goed zijn, maar dat kan alleen de bank weten.
1: Ja.
2: En dat gaat zo ver dat jij echt gaat denken van nou, ik heb hier iemand die kan vertrouwen. En daardoor ga je ook gegevens geven aan ze. Nou, die zij gebruiken voor foute dingen natuurlijk.
1: Hoe komen zij eigenlijk aan al die informatie?
2: Dat zoeken ze vaak op het dark web. Dat is ook een vermoeden van ons. Laten we zeggen, het bekendste voorbeeld is misschien wel de Odido-hack. Er zijn wat gegevens op straat gekomen.
1: Ja.
2: En zulke gegevens kunnen ze natuurlijk gebruiken om jouw vertrouwen te winnen. Zoals adressen, BSN's. Dus verbaas u niet.
1: Nee, ja, dat is inderdaad zo. Want dat werd ook wel gezegd, hè, na die hack. Zo van ja, let erop, je zult wat vaker gebeld worden misschien wel. Ja. Of inderdaad mailtjes. Is dat hoe het werkt?
2: Ja, we zien ook vaak bijvoorbeeld, nou, neem als voorbeeld de telefoonnummers. Omdat er zoveel telefoonnummers nou ook op straat liggen. Ja, een berichtje is makkelijk gestuurd. En van die 1000 die niet reageren, reageert die 1001 die reageert wel. En dat is hun verdienmodel.
1: Ja, ja. Ja, wat kunnen mensen nou doen om hun digitale veiligheid te verbeteren?
2: Wij al als tip geven, joh, wees gewoon echt scherp. En dat houdt in, vaak als wij voorlichtingen geven, horen we ook wel eens van, joh, kunnen we dan echt niemand vertrouwen? Nou ja, soms is het wel hard gezegd, nee. Ga echt mensen in twijfel trekken. Bijvoorbeeld ook bij het stukje nepagenten. Bel ons gewoon op. Bij de bank ook, vertrouw je het niet. Laat iemand meekijken en bel gewoon zelf uw bank. Van, klopt dit? En zij kunnen vaak wel bevestigen of het klopt of niet klopt.
1: Ja, ja, dus wees gewoon alert.
2: Ja, echt online een vraag ook paar vragen stellen. Hè. Wij geven ook nog wel eens als tip, als je denkt van ik vertrouw het niet helemaal. Het is misschien een vergezochte tip, maar je heeft bijvoorbeeld een dochter of een zoon. Of bijvoorbeeld alleen maar één dochter. Geef dan aan van ik ga hier eerst over met mijn zoon spreken. Als zij erop inhaken, is een soort verificatie voor jezelf. Van hé, ik heb helemaal geen zoon. Dus dan weet zij vaak al van het gesprek is verloren.
1: Ja, precies. Ja, ja, dat is ook zo.
2: Ja.
1: Vandaag startte dus de actieweek. Echt niet vandaag. Er zijn ook allerlei activiteiten. Ja, wat kunnen de mensen in onze regio doen? En waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
2: Wij zijn nu sowieso bezig. Gaan wij deze week voornamelijk op onze social media. Nou, in Westerwolde is dat dan Instagram van de politie Ter Apel, politie Winschoten en politie Stadskanaal. Maar dat zal in heel Noord-Nederland plaatsvinden. En dat houdt gewoon in, we gaan tips en tricks weggeven. We gaan, zoals dit soort dingen willen we ook graag gebruiken om mensen bewust te maken van, wees nou echt alert. En zorg dat het dan echt niet vandaag gebeurt. Omdat we mensen bewust willen maken van hoe groot het gevaar is en hoe erg de criminelen op je inspelen.
1: Ja. Hebben jullie ook een website waar mensen iets op terug kunnen vinden?
2: Nou, we hebben gewoon politie.nl. Dat is gewoon de algemene website. Maar vaak, als wij dit soort grote berichten delen, doen we dat vaak via social media. Omdat het nou ja, daar vaak wordt gevonden, ook via de online wegen.
1: Ja.
2: Verder kaarten we natuurlijk ook aan bij onze plaatselijke wijkagent. Die neemt dit in het gesprek mee. Als mensen bij gewoon spreekuren komen, ga hierover in gesprek. En weet waar je moet zijn, want elk gebied, nou ook bijvoorbeeld in Ommeland-Oost, heeft een digitaal wijkagent. En heb je vragen hierover of wil je er graag meer informatie over? Kom bij ons op de lijn. En wij regelen dat.
1: Helemaal duidelijk.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft een aanhouding verricht naar aanleiding van de steekpartij in Emmen van gisteravond. Het betreft een 24-jarige man uit Utrecht. Hij zit vast en wordt verhoord over zijn betrokkenheid. De politie trof gisteravond op het Raadhuisplein voor het Atlas Theater een zwaargewonde man aan van 36 uit Valthermond. Die is gisteren na het verlenen van eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem is. De politie is nog op zoek naar getuigen. Wie iets gezien heeft van de steekpartij wordt verzocht te bellen naar 0900 8844. Onder grote belangstelling reden vanochtend de eerste treinen met reizigers weer naar Leer. Bijna 11 jaar nadat de Vriezenbrücke bij Wener werd aangevaren door een schip, is er een nieuwe brug gebouwd en is het traject richting Leer gerenoveerd. Vervoerder Arriva had nog wel wat opstartproblemen vanochtend. Een van de twee treinen die vanuit Winschoten naar Leer pendelt ging kapot, waardoor vanmorgen enkele ritten uitvielen. Feestteam Het Nibbeltje en de jongeren van de Stek hebben zaterdag de Oldamster Cultuurprijs in 2026 gewonnen. Tijdens de Sport en Cultuur Fair in MFC De Hardenberg ontving Het Nibbeltje de Oldamster Trots. De Oldamster Belofte ging naar de jongeren van de Stek. Wat in 2016 begon als een feest in een boerenschuur voor familie en bekenden, groeide uit tot een tweedaags evenement voor verschillende generaties. Aan de Oldamster Trots is een geldprijs van 2500 euro verbonden. Jongeren van de Stek ontvangen met de Oldamster Belofte 1000 euro voor verdere ontwikkelingen en nieuwe plannen. Bij de Stek kunnen jongeren onder meer tekenen, schilderen, bouwen en samen muziek maken. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het toch mooi nazomerweer met veel zon. Maar vanmiddag kan er ook af en toe nog een wolkje voor de zon schuiven. Het wordt 20 of 21 graden. In de nachten is het 12 tot 14 graden bij slechts een zwakke zuidwestenwind. Op woensdag gaat dat veranderen en in de middag of avond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Daarna wordt het herfstweer met temperaturen die niet hoger meer uitkomen dan een graad of 15 verderop in de week. En de wisselvalligheid neemt toe, vooral op donderdag kan er veel neerslag vallen.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, stadsomroeper Jan Veen uit Oldambt is terug uit het Engelse Chester, waar hij meedeed aan het World Town Crier Tournament, een internationaal kampioenschap met 25 stadsomroepers uit verschillende landen. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En wederom welkom in de studio. Ja, hoe was het?
2: Ja, het was een geweldige ervaring om te zien hoe eigenlijk de Engelsen het aanpakken. Dat ten eerste.
1: Ja.
2: En dan zelf meedoen, zien hoe ver je zelf kan komen.
1: Ja.
2: In mijn geval met een beetje een valse start.
1: Ja, dat heb ik begrepen inderdaad.
2: Ja, dat de Engelse luchtverkeersleiding ging weer een stuk voor een tijdje. En dat zorgde ervoor dat we geen rechtstreeks vlucht meer hadden. Ook geen vlucht, geen vroege vlucht meer hadden.
1: Oh.
2: We zouden eigenlijk om 1:00 middags plaatselijke tijd ongeveer in het hotel zijn. En dan de openingsavond mee kunnen we pakken en daar aanwezig zijn. Uiteindelijk werd het dus in plaats van 1:00 middags in het hotel zijn, 1:00 s'nachts in het hotel zijn.
1: Echt waar?
2: En dan via Londen gevlogen naar Manchester en dan nog een taxi. En dan waren wij er wel, maar geen bagage.
1: Ja, dat is helemaal een ding natuurlijk, hè? Want dat hoort er eigenlijk wel bij.
2: Nou, het belangrijkste was, geen bagage betekende dus ook geen pak, geen bel, geen teksten.
1: Precies,
2: en dan moet je heel snel van alles gaan improviseren. En dan hadden we een geweldig hotel in Engeland, in Chester, die daar ook zoveel mogelijk aan meehielp. En ja, dan gaat gewoon de kameraadschap van de omroepers gaat spelen.
1: Ja.
2: En dan wordt er van alles geregeld. Dan krijg ik een jas, dan krijg ik een hemd, dan krijg ik een hoed.
1: Ja.
2: Dan wordt er ook meteen een bel geregeld. En daar had ik zelfs keuze ook uit verschillende bellen. Uiteindelijk ben ik in een Canadees pak en met een Canadese bel het podium opgegaan om mijn eerste roep te doen.
1: Ja, maar dat is toch, dan heb je toch inderdaad een beetje een valse start, of niet? Dan heb je toch het gevoel van, ja, dit was niet helemaal mijn bedoeling.
2: Ja, het is onwennig. Je hebt je bord niet. Je hebt je tekst gewoon en daarom een papiertje in de handen. Je hebt je bord niet. De bel weet je niet wat hij gaat doen. Maar dat ging allemaal prima. Geweldige bel die kon lenen ook van mijn collega Liam.
1: Ja.
2: En ja, het werkt toch niet helemaal zoals het gaat. Je zit sowieso ook in een ander systeem als dat je gewend bent.
1: Ja.
2: Dus dan dus altijd even kijken hoe of wat. En dan ben je gewoon heel veel bezig ook met andere dingen. Ook in je hoofd. En dan kun je niet concentreren op de wedstrijd.
1: Heeft het invloed gehad voor je gevoel?
2: Eigenlijk wel wat. Want sowieso, je bent een heleboel met andere dingen bezig. Je staat niet in je eigen pak. Nog belangrijker eigenlijk, het is een andere manier van roepen. Je moet toch eens kijken van, oké, hoe doen zij dat?
1: Ja.
2: Ja, dat heb ik voor mij inderdaad een paar weken terug ook verteld. 125 woorden in plaats van 2 minuten.
1: Ja.
2: En het blijkt dat ze ondanks minder woorden, dat ze gewoon meer tijd nemen en nodig hebben voor hun roepen. Omdat er veel meer theater bij in zit.
1: Oké. Okay.
2: En dan nemen ze dan ook echt alle tijd voor.
1: Oké. Okay.
2: daar moet je je dan ook aan aanpassen. En ja, dat heeft toch wel wat invloed natuurlijk.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat was nou echt een moment van het toernooi, zeg maar, dat je echt zegt van ja, dat was wel heel mooi?
2: Ja, eigenlijk mijn derde roep, maar in het algemeen. Wat ik zeg, de kameraadschap, je bent met elkaar bezig. Er was spontaan bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik bedacht van, hé, we gaan eens testen wie nou eigenlijk het hardste kan.
1: Ja.
2: En dat wordt dan in een hotel gedaan, wat aan de ene kant een hotel is, maar aan de andere kant ook een geluidsstudio.
1: Oké. Okay.
2: En dat soort dingen. Dus je komt op plekken waar je nog nooit geweest bent. Je maakt kennis met alle omroepers. We waren echt over de hele wereld vertegenwoordigd, ongeveer.
1: Oké. Okay.
2: En een van de bijzondere momenten was dat we ook om school hebben geroepen en uitgelegd hoe het nou eigenlijk zit met het fenomeen omroepen.
1: Ja. Dat is ook wel weer heel leuk natuurlijk.
2: Dat was heel leuk om te doen. Ja. Eerst voor de hele school. Stonden we met 6 omroepers van over de hele wereld. Uit Engeland, uit Canada, uit Nederland. En op die manier leg je dan wat uit en daarna krijg je als Nederlandse omroepers, we waren met twee, krijg je dan een klas met 8-9-jarigen.
1: Oh ja.
2: En dan mag je dat uit gaan leggen en op een gegeven ogenblik laat je ze dan zelf ook wat dingetjes roepen.
1: Ja.
2: En laat je zelf ook inderdaad een roepje doen.
1: Oh, dat is leuk.
2: Dat was geweldig, was dat.
1: Heb je het idee dat daar een aantal kinderen bij zaten die ook wel zoiets zouden willen gaan doen? Of,
2: Nou ja, dan moeten ze eerst inderdaad voorbij David Mitchell, want we zaten natuurlijk in Chester. En ja, die man is al sinds mensheugenis omroeper. Maar ik denk dat we wel gewerkt hebben aan zijn opvolging.
1: Oké. Dat is dan ook wel weer leuk.
2: Ja.
1: Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook wekenlang geoefend op de Engelse teksten, hè, die je tijdens de wedstrijd precies zo moest uitspreken als je ze had ingeleverd. Is dat ook altijd zo bij een wedstrijd in Nederland?
2: Nee, in Nederland werken we volgens een ander systeem. Waarbij we dus zeggen van het mag 2 minuten duren.
1: Ja.
2: En dat betekent dat er bijvoorbeeld inderdaad wat meer ruimte is voor improvisatie, wat in Engeland dus niet kan.
1: Nee. Nee, je had het al een beetje over, hè? Er is behoorlijk etiketten daar.
2: Zeker, de etiketten gaat mee spelen. Zoals het bij het aanbieden van een cadeau aan de burgemeester. Hoe spreek je die aan? Als we dus ergens waren in uniform, dan werd ook het seintje gegeven. Oké, nou mag het de jas uit, nou mag de hoed af, zoals bij het slotbanket.
1: Ja.
2: En dat was dan gegeven door David Mitchell, de omroeper van Zwolle. En dan doen we allemaal onze jas uit. Dus niet binnenkomen, hoed afzetten, jas uit doen.
1: Nee,
2: in die zin zijn we in Nederland ook wat losser inderdaad.
1: Ja, zeker in deze regio, denk ik. Wat nuchterder misschien wel. Maar hoe vond je dat, om dat allemaal mee te maken?
2: Ja, het was geweldig om te doen. Aan de andere kant dus ook inderdaad werd de wedstrijd elke wedstrijddag begonnen met een parade door Chester.
1: Ja.
2: En daar trokken we al een heleboel aandacht. En sowieso aan publieke belangstelling hebben we nooit te klagen gehad. Op alle wedstrijddagen was het behoorlijk vol qua publiek. En dat was qua roepen was dat heel fijn.
1: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, en je gaf aan dat er inderdaad gekeken werd van hoe hard kan iedereen roepen? Hoe hard is het gelukt?
2: Ik zelf zat op 101, 102 decibel.
1: Dat is echt wel flink wat gewoon.
2: De winnaar van dat geïmproviseerde wedstrijdje, Ellen Giles uit Engeland, zat op 117.
1: Zo. Dat is echt, daar moet je haast de oordoppen voorop hebben gewoon.
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, maar dat is eigenlijk wel heel leuk natuurlijk, hè, dat het allemaal zo is. Het is wel een bijzonder beroep, toch?
2: Het is een bijzonder beroep, een bijzonder ambacht inderdaad, het omroepen. En het gaat niet altijd om het hardst, maar dat is ook ontstaan omdat een Australische omroeper op dit moment het wereldrecord voor 1 woord... Zo hebben wij dus ook het wedstrijdje opgezet voor 1 woord. En dan, hij riep dan het woord nou. Hij raakte tot 122 decibel.
1: Zo. Jeetje. Ja, daar wil je niet naast staan.
2: Daar wil je niet vlak naast staan.
1: Nee, precies. Tot hoever ben je gekomen?
2: Uiteindelijk ben ik met vrij redelijke scores toch 25ste en laatste geworden.
1: Oh.
2: Maar dat, als ik kijk naar wat ik verder allemaal aan contacten heb opgedaan en verstevigd. We kennen elkaar deels al jaren natuurlijk via internet. Via de Facebookgroepen die we hebben als omroepers.
1: Ja.
2: En waar, hij heet ook Time Criers of the World en dat klopt ook.
1: Ja.
2: Er zitten echt omroepers uit de hele wereld in. En dan trekken we ook nieuwe omroepers aan die inderdaad naar ons toe komen voor advies, voor steun en alle vragen die ze hebben.
1: Ja.
2: En een aantal daarvan die kende ik al jaren online, maar die heb ik nu dus naar de werkelijkheid gezien.
1: Ja, juist.
2: En dat en het uitwisselen van cadeautjes, we hadden pins mee ons van een Nederlands omroepschilder. Ik heb er een aantal teruggekregen, ook een aantal unieke.
1: Ja.
2: Zoals vanuit Staffordshire, van het Staffordshire Regiment.
1: Oké.
2: Wat zijn eigen omroepen heeft.
1: Ja, zo
2: En die was ook aanwezig. En uit Canada, uit Amerika hebben we een challenge coin gekregen bijvoorbeeld. Dat is een complete penning.
1: Oké.
2: Want ook met die collega heb ik gewoon een goede band op kunnen bouwen.
1: Ja.
2: En op die manier, je wisselt cadeautjes uit, je krijgt van alles. We hebben nog een lading thee bijvoorbeeld inderdaad van een omroeper uit Yorkshire. Wat bekend staat om de thee.
1: Ja. Okay.
2: En dus hebben we daar een heleboel zakjes thee van gekregen. Hij is ook best ambassador geworden, want ik denk dat hij... Zou mij nou zeggen, misschien wel honderden theezakjes heeft uitgedeeld. Hij deelde gewoon aan het hele publiek uit.
1: Nou, echt. Zo van oma bekendheid. Dat is ook wel weer leuk natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Ja, je had ook een geschenk meegenomen inderdaad, hè, voor de burgemeester.
2: Dat klopt. We hadden gekeken naar wat vertegenwoordigen we eigenlijk Winschoten en het Oldambt. En het was een roos. Ik heb in Nederland altijd een levende roos bij me, die inderdaad keurig netjes geplant kan worden. Maar dat kon dus niet naar Engeland. Dat werd een beetje moeilijk met het vliegtuig. En dus had ik inderdaad een bladgouden roos bij me om aan te bieden. En die werd ook zeer goed ontvangen.
1: Dat was wel een mooi cadeau, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja, nou, hartstikke fijn. Volgens mij is het een hele mooie ervaring geweest.
2: Dat ondanks. Vooral.
1: Ja, precies. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wanneer is de volgende WK?
2: Dit was natuurlijk niet een officieel WK.
1: Nee.
2: En dit toernooi wordt over het algemeen rond de 5 jaar gehouden.
1: Oké.
2: Okay. Is alleen rond 2020 niet gehouden vanwege corona.
1: Ja.
2: Dus daarna was het 2016, nu is het 2026. En even kijken, maar de volgende uitnodiging ligt al wel inderdaad binnen. En dat is bij een van de Engelse collega's die dan een groot toernooi houdt over 2 jaar.
1: Oké.
2: Okay. Dus voor 2028 ligt er in principe een uitnodiging om weer naar Engeland te gaan, maar dan niet naar Chester.
1: Nee, precies. Ga je daar dan weer heen? Of,
2: Ja, moeten we nog even kijken hoe dat gaat. Want ik weet, want ondertussen ligt er namelijk ook voor een Nederlands kampioenschap dan ook een reis naar België. Bijna tegen de Franse grens aan. Ligt al in de planning.
1: Je hebt het nog druk volgens mij.
2: Ja, gelukkig wel. Er zijn jaren geweest dat we met moeite in Nederland maar een Nederlands kampioenschap konden organiseren over 1 dag.
1: Ja.
2: Dit jaar hadden we dus 5 concoursen voor het Nederlands kampioenschap. En voor volgend jaar moeten we nog even zien.
1: Ja.
2: En voor 2 jaar staat dus inderdaad België sowieso ook alweer op het programma. Maar dat is dan ook een eentje voor het Nederlands kampioenschap. Omdat er ook België en Nederland bij het gilde zitten.
1: Ah, kijk.
2: En voor het kampioenschap, broederschap, zoals we dat noemen, waar ook de Duitsers meedoen.
1: Ja. Nou ja, we gaan het allemaal horen. En als je weer eens een keer ergens heen gaat, je bent weer van harte welkom om erover te vertellen. Want ik vind het toch wel bijzonder fascinerend, hoor.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Elke maand spreken wij weer even met de bibliotheken wat het programma gaat zijn van de aankomende tijd. En dit keer het programma van de bibliotheken in Ter Apel en Vlagtwedde. En Lilian Zielstra weet daar alles over. Goedemorgen, Lilian.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is al bijna herfstvakantie, hè?
2: Ja, klopt. Volgende week is herfstvakantie inderdaad. Ja.
1: En doen jullie daar ook iets mee?
2: Nou, waar we nu heel erg druk mee hebben is de kinderboekenweek. Daar hebben we nog steeds programma voor. Dus je kan bijvoorbeeld op maandag 12 oktober kan je in de bibliotheek van Bellingwolde tussen 2 en 5 hebben we een fotobooth met allemaal leuke accessoires. Dan kan je mooie foto's van jezelf of van je vrienden of van je familie laten maken. En die avond op maandag 12 oktober tussen 7 en 8:30 hebben we voor kinderen van tussen de 8 en 12 jaar een silent disco in de bibliotheek van Vlagtwedde.
1: Okay.
2: Dus dan hebben we echt koptelefoons en discolampen. Dus dat wordt ook heel leuk.
1: Ja.
2: En dan hebben we op woensdag 14 oktober tussen 3 en 4 in de bibliotheek van Blijham een theaterworkshop van de Maskermeiden. Dan kunnen de kinderen maskers maken en met allerlei spelletjes gaan ze dan bezig met theater. Want het thema van de kinderboekenweek is spot aan. En wat ook nog wel heel leuk is om even te vertellen is dat we in de bibliotheek van Ter Apel binnenkort dicht gaan vanwege het verbouwen. Dus komende woensdagmiddag gaan we de bieb op een feestelijke manier afsluiten. Okay. Want dan kun je met afgeschreven boeken, dan kun je allerlei kunst mee maken. Dus dan kun je dieren van vouwen of je kan het ontoveren tot een vaas. Dus dan kan je tussen 2 en 3:30 kan je bij ons in de bieb komen. En met de oude boeken kan je allerlei mooie dingen knutselen. En dat is gratis.
1: Oh, dat is ook wel bijzonder.
2: Ja, klopt.
1: Ja, moet je daarop voor aanmelden of...
2: Nee, dan kan je gewoon binnenlopen. Je kan gewoon komen kijken. Dus wij zitten daar dan klaar en dan kan je er wat leuks mee doen. En de bibliotheek is dan gesloten van Ter Apel dus tot 23 november. En op 23 november hebben we dan weer een feestelijke opening met ook een leuk programma. Maar dat vertel ik later nog wel een keer.
1: Ja.
2: Maar dan weten jullie dat de bieb van Ter Apel dus een tijdje dicht is.
1: Oké, okay, helemaal duidelijk. Ja.
2: Ja.
1: Nou
2: ja, ik kan nog wel even doorgaan hoor. Ik weet niet hoe...
1: Nou, ik heb nog wel even tijd hoor. Doe dat vooral.
2: Ja. Oké, okay. Nou, we hebben ook voorleesuurtjes natuurlijk voor de allerkleinste in alle bibliotheken. Dus als ik het even op een rijtje heb. De eerste is komende woensdag 7 oktober. Tussen 11:30 en 11:30 is het in Vlagtwedde. Dus als je kindje tussen de 0 en de 4 is, dan kun je daar naartoe. Dan wordt er voorgelezen en dan zijn er liedjes en spelletjes. En dat is altijd heel gezellig. Dan hebben we daarna 15 oktober, neem ik dat goed? 15 oktober hebben we dat in Bellingwolde van 10:15 tot 11:15. En 12 oktober, maandag is dat, hebben we dat van 10 tot 11 in Blijham. Okay. Dus dat is echt voor de allerkleinste... Allerkleinste kinderen.
1: Wordt dat druk bezocht?
2: Verschilt. Er komen vaak kinderopvanglocaties langs. Dus dat is sowieso, dan is het goed bezocht en dan is het druk. Qua ouders en kinderen zou het nog wel wat drukker mogen. Dus als je zit te luisteren en je denkt van nou, het lijkt me wel leuk om een keer te komen kijken. Het is ook heel leuk voor de kinderen om met leeftijdsgenootjes te spelen. En het is heel laagdrempelig en heel gezellig.
1: Kijk, dat is altijd even goed. Even een oproepje bij deze dus.
2: Ja, precies. Ja, inderdaad.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en dat was het, denk ik wel.
1: Dat was het. Nou, hartstikke goed. Ja, dan is er weer van alles en nog wat te doen dus. En ik neem aan dat iedereen het ook even terug kan lezen weer op de website.
2: Ja, als je naar groningsebibliotheek.nl/agenda gaat... dan kan je bovenin of je gemeente of je plaats invoeren. En dan kun je per gemeente of per bibliotheek zien wat voor programma er is. Oh, en wat ook nog wel leuk is trouwens, schiet me nou te binnen om even te vertellen.
1: Ja?
2: Is Sanne Meijer, die bekend is van haar Groningse volkstuintje. En ze heeft net een bakboek uitgebracht met allemaal Groningse bakrecepten.
1: Ja?
2: Zij komt op 19 oktober en uit mijn hoofd van 11:30 tot 1:00. Komt hij ook in de bibliotheek van Vlagtwedde. Dan gaat ze een lezing geven over typisch Groningse recepten. En daarna is een lunch met ook streekgerechten erbij.
1: Okay.
2: Dus dat is ook wel heel leuk om bij te zijn.
1: En daar kun je voor opgeven of is dat niet nodig?
2: Ja, dat is op aanmelding. Dat kost €7,50. Omdat je natuurlijk ook wat te eten krijgt. Dus dat kan ook via de agenda. En nou, het schiet me nou, ik dacht dat ik klaar was. Misschien moet hier nog iets erbinnen. dat is altijd zo, hè?
1: Ja, zeker.
2: We zijn in Vlagwedde, want we beginnen 15 oktober tot en met 15 november... met een campagne die Gewoon van Hier heet. En die gaat over lokale geschiedenis en lokale verhalen. Dus we willen heel graag een foto-expositie in Vlagwedde gaan bouwen. Dus als mensen een mooie foto hebben op hun telefoon of op hun computer... of misschien heb je een fysieke foto... dan kan je ook in de BIEB workshops volgen om ze te digitaliseren. Maar dan kan je ze naar westerwolde@biblionetgroningen.nl sturen. En dan hang ik ze op in de bibliotheek. En dan hoop ik dus dat er een mooie groeiende expositie in Vlagwedde komt.
1: Nou, wat leuk.
2: Ja.
1: Dat is hartstikke mooi.
2: Nou, zo zijn we bezig.
1: Dit was het of... komt er stiekem nog wel meer? Oké, nou, hartstikke goed. Dankjewel Lilian en tot de volgende keer.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu...
1: Het is nu 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Ah!
6: Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Mag.
5: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Het is nu 2:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft een aanhouding verricht naar aanleiding van de steekpartij in Emmen van gisteravond. Het betreft een 24-jarige man uit Utrecht. Hij zit vast en wordt verhoord over zijn betrokkenheid. De politie trof gisteravond op het Raadhuisplein voor het Atlas Theater een zwaargewonde man aan van 36 uit Valthermond. Die is gisteren na het verlenen van eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem is. De politie is nog op zoek naar getuigen. Wie iets gezien heeft van de steekpartij wordt verzocht te bellen naar 0900 8844. Onder grote belangstelling reden vanochtend de eerste treinen met reizigers weer naar Leer. Bijna 11 jaar nadat de Vriezenbrücke bij Wener werd aangevaren door een schip, is er een nieuwe brug gebouwd en is het traject richting Leer gerenoveerd. Vervoerder Arriva had nog wel wat opstartproblemen vanochtend. Een van de twee treinen die vanuit Winschoten naar Leer pendelt ging kapot, waardoor vanmorgen enkele ritten uitvielen. Feestteam Het Nibbeltje en de jongeren van de Stek hebben zaterdag de Oldamster Cultuurprijs in 2026 gewonnen. Tijdens de Sport en Cultuur Fair in MFC De Hardenberg ontving Het Nibbeltje de Oldamster Trots. De Oldamster Belofte ging naar de jongeren van de Stek. Wat in 2016 begon als een feest in een boerenschuur voor familie en bekenden, groeide uit tot een tweedaags evenement voor verschillende generaties. Aan de Oldamster Trots is een geldprijs van €2500 verbonden. Jongeren van de Stek ontvangen met de Oldamster Belofte €1000 voor verdere ontwikkelingen en nieuwe plannen. Bij de Stek kunnen jongeren onder meer tekenen, schilderen, bouwen en samen muziek maken. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het nog mooi nazomerweer met veel zon. Maar vanmiddag kan er ook af en toe nog een wolkje voor de zon schuiven. Het wordt 20 of 21 graden. In de nachten is het 12 tot 14 graden bij slechts een zwakke zuidwestenwind. Op woensdag gaat dat veranderen en in de middag of avond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Daarna wordt het herfstweer met temperaturen die niet hoger meer uitkomen dan een graad of 15 verderop in de week. En de wisselvalligheid neemt toe, vooral op donderdag kan er veel neerslag vallen.

0: Het is nu 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Online

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft een aanhouding verricht naar aanleiding van de steekpartij in Emmen van gisteravond. Het betreft een 24-jarige man uit Utrecht. Hij zit vast en wordt verhoord over zijn betrokkenheid. De politie trof gisteravond op het Raadhuisplein voor het Atlas Theater een zwaargewonde man aan van 36 uit Valthermond. Die is gisteren na het verlenen van eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem is. De politie is nog op zoek naar getuigen. Wie iets gezien heeft van de steekpartij wordt verzocht te bellen naar 0900 8844. Onder grote belangstelling reden vanochtend de eerste treinen met reizigers weer naar Leer. Bijna 11 jaar nadat de Vriezenbrücke bij Wener werd aangevaren door een schip, is er een nieuwe brug gebouwd en is het traject richting Leer gerenoveerd. Vervoerder Arriva had nog wel wat opstartproblemen vanochtend. Een van de twee treinen die vanuit Winschoten naar Leer pendelt ging kapot, waardoor vanmorgen enkele ritten uitvielen. Feestteam Het Nibbeltje en de jongeren van de Stek hebben zaterdag de Oldamster Cultuurprijs in 2026 gewonnen. Tijdens de Sport en Cultuur Fair in MFC De Hardenberg ontving Het Nibbeltje de Oldamster Trots. De Oldamster Belofte ging naar de jongeren van de Stek. Wat in 2016 begon als een feest in een boerenschuur voor familie en bekenden, groeide uit tot een tweedaags evenement voor verschillende generaties. Aan de Oldamster Trots is een geldprijs van €2500 verbonden. Jongeren van de Stek ontvangen met de Oldamster Belofte €1000 voor verdere ontwikkelingen en nieuwe plannen. Bij de Stek kunnen jongeren onder meer tekenen, schilderen, bouwen en samen muziek maken. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het nog mooi nazomerweer met veel zon. Maar vanmiddag kan er ook af en toe nog een wolkje voor de zon schuiven. Het wordt 20 of 21 graden. In de nachten is het 12 tot 14 graden bij slechts een zwakke zuidwestenwind. Op woensdag gaat dat veranderen en in de middag of avond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Daarna wordt het herfstweer met temperaturen die niet hoger meer uitkomen dan een graad of 15 verderop in de week. En de wisselvalligheid neemt toe, vooral op donderdag kan er veel neerslag vallen.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Swie in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Ah!
5: Oeh, gaat het?
4: Dan moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
8: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft een aanhouding verricht naar aanleiding van de steekpartij in Emmen van gisteravond. Het betreft een 24-jarige man uit Utrecht. Hij zit vast en wordt verhoord over zijn betrokkenheid. De politie trof gisteravond op het Raadhuisplein voor het Atlas Theater een zwaargewonde man aan van 36 uit Valthermond. Die is gisteren na het verlenen van eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem is. De politie is nog op zoek naar getuigen. Wie iets gezien heeft van de steekpartij wordt verzocht te bellen naar 0900 8844. Onder grote belangstelling reden vanochtend de eerste treinen met reizigers weer naar Leer. Bijna 11 jaar nadat de Vriezenbrücke bij Wenen werd aangevaren door een schip, is er een nieuwe brug gebouwd en is het traject richting Leer gerenoveerd. Vervoerder Arriva had nog wel wat opstartproblemen vanochtend. Een van de twee treinen die vanuit Winschoten naar Leer pendelt ging kapot, waardoor vanmorgen enkele ritten uitvielen. Feestteam Het Nibbeltje en de jongeren van de Stek hebben zaterdag de Oldamster Cultuurprijs in 2026 gewonnen. Tijdens de Sport en Cultuur Fair in MFC De Hardenberg ontving Het Nibbeltje de Oldamster Trots. De Oldamster Belofte ging naar de jongeren van de Stek. Wat in 2016 begon als een feest in een boerenschuur voor familie en bekenden, groeide uit tot een tweedaags evenement voor verschillende generaties. Aan de Oldamster Trots is een geldprijs van €2500 verbonden. Jongeren van de Stek ontvangen met de Oldamster Belofte €1000 voor verdere ontwikkelingen en nieuwe plannen. Bij de Stek kunnen jongeren onder meer tekenen, schilderen, bouwen en samen muziek maken. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het toch mooi nazomerweer met veel zon. Maar vanmiddag kan er ook af en toe nog een wolkje voor de zon schuiven. Het wordt 20 of 21 graden. In de nachten is het 12 tot 14 graden bij slechts een zwakke zuidwestenwind. Op woensdag gaat dat veranderen. En in de middag of avond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Daarna wordt het herfstweer met temperaturen die niet hoger meer uitkomen dan een graad of 15 verderop in de week. En de wisselvalligheid neemt toe, vooral op donderdag kan er veel neerslag vallen.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
1: Het is nu 5:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Ah!
10: Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen.
10: Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft een aanhouding verricht naar aanleiding van de steekpartij in Emmen van gisteravond. Het betreft een 24-jarige man uit Utrecht. Hij zit vast en wordt verhoord over zijn betrokkenheid. De politie trof gisteravond op het Raadhuisplein voor het Atlas Theater een zwaargewonde man aan van 36 uit Valthermond. Die is gisteren na het verlenen van eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem is. De politie is nog op zoek naar getuigen. Wie iets gezien heeft van de steekpartij wordt verzocht te bellen naar 0900 8844. Onder grote belangstelling reden vanochtend de eerste treinen met reizigers weer naar Leer. Bijna 11 jaar nadat de Vriezenbrücke bij Wener werd aangevaren door een schip, is er een nieuwe brug gebouwd en is het traject richting Leer gerenoveerd. Vervoerder Arriva had nog wel wat opstartproblemen vanochtend. Een van de twee treinen die vanuit Winschoten naar Leer pendelt ging kapot, waardoor vanmorgen enkele ritten uitvielen. Feestteam Het Nibbeltje en de jongeren van de Stek hebben zaterdag de Oldamster Cultuurprijs in 2026 gewonnen. Tijdens de Sport en Cultuur Fair in MFC De Hardenberg ontving Het Nibbeltje de Oldamster Trots. De Oldamster Belofte ging naar de jongeren van de Stek. Wat in 2016 begon als een feest in een boerenschuur voor familie en bekenden, groeide uit tot een tweedaags evenement voor verschillende generaties. Aan de Oldamster Trots is een geldprijs van 2500 euro verbonden. Jongeren van de Stek ontvangen met de Oldamster Belofte 1000 euro voor verdere ontwikkelingen en nieuwe plannen. Bij de Stek kunnen jongeren onder meer tekenen, schilderen, bouwen en samen muziek maken. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen is het ook mooi nazomerweer met veel zon. Maar vanmiddag kan er ook af en toe nog een wolkje voor de zon schuiven. Het wordt 20 of 21 graden. In de nachten is het 12 tot 14 graden bij slechts een zwakke zuidwestenwind. Op woensdag gaat dat veranderen en in de middag of avond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Daarna wordt het herfstweer met temperaturen die niet hoger meer uitkomen dan een graad of 15 verderop in de week. En de wisselvalligheid neemt toe, vooral op donderdag kan er veel neerslag vallen.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond. Het is inmiddels alweer 6:08. Welkom bij Groningen 1 voor een nieuwe aflevering van het programma Kerkmuziek Anders. Kerkmuziek Anders is er elke maandagavond tussen 6 en 7 uur hier op Groningen 1. We begonnen het programma vanavond met opwekking 920, Heel Mijn Hart Zingt. We gaan verder met Kees Kraaienoord, Groot God, wij loven u.

Niemand is als u. Wie is er vergelijkbaar met schoonste Heer Jezus? Niemand is mooier. Niemand is heerlijker. Uw schoonheid gaat alles te boven. Heer, uw liefde kent geen grenzen. En uw trouw is groot, iedere morgen opnieuw.

was Delirious met White Ribbon Day. En daarvoor hadden wij Cela met Blaas in Ons. En we begonnen dit blokje van drie met een opname van Kees Kraaienoord en zijn band Groot God, Wij Loven U. 2 minuten voor 6:30. Afgestemd bent u op Groningen 1. En tot 7:00 kunt u op deze zender luisteren naar het programma Kerk Muziek Anders. Even een overzicht van de verdere programmering deze maandagavond. Het is altijd een religieuze programmering op de maandagavond hier op Groningen 1. Straks na dit programma om 7:00 tot 8:00 het programma Dabar met Geert Smit. En daarna tussen 8 en 10:00 muziek op verzoek, religieuze muziek op verzoek in het programma Muziek voor het Hart. En om 10:00 kunt u dan nog luisteren naar een herhaling van de kerkdienst die wij eerder uitgezonden hebben gisterochtend. Verder nu met het programma Kerkmuziek Anders. En we gaan gypsy muziek luisteren. Ik waag mij niet aan de uitspraak van de originele tekst. Maar de vertaling is Dansen voor de Heer.

Mark Vincent en Love Divine. En daarvoor hadden we opwekking 731. Halleluja Adonai. En we begonnen dit blokje van drie met een Roemeense nummer. In het Nederlands vertaald als Dansen voor de Heer. En dat werd gezongen door Erwin Lagertos. Daarmee is het 7:07 geworden. Groningen 1 is de zender waar u naar luistert. En het programma heet Kerkmuziek Anders. Kerkmuziek Anders is er elke maandagavond tussen 6 en 7 hier op Groningen 1. We gaan verder met het lied Nearer My God to Thee, gezongen door Maria Marcassini.

0: maar geef het geen naam.
1: Dat was Stef Bos en Kijk naar de sterren. En daarvoor Ralf van Manen en zijn band met het nummer All Embracing Love. En we begonnen dit blokje van drie met Maria Marchesini, Nearer My God to Thee. En daarmee zijn wij bijna gekomen aan het einde van deze aflevering van Kerkmuziek Anders. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Henk Gugelaar. Volgende week maandagavond om 6:00 hier op Groningen 1 een nieuwe aflevering van het programma Kerkmuziek Anders. En dan gepresenteerd door Geert Smit. En Geert Smit die staat hier ook al klaar voor het volgende uur hier op Groningen 1, het programma Dabar. En vanaf 8:00 kunt u dan luisteren naar kerkmuziek. Nee, Muziek voor het Hart, ons religieuze verzoekplatenprogramma. Ik neem alvast afscheid van u. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

bent dezelfde. U gaf een antwoord toen, u geeft ook antwoord nu. U bent dezelfde.

Dat was op 1877, U bent dezelfde. En dat was het eerste lied van deze aflevering van Dabba, het gospelprogramma op Groningen 1. Elke maandag van 7 tot 8, voordat de muziek voor het hart komt, is een te beluisteren in de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela. En natuurlijk ook verder buiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En het volgende is ook van opwekking 866, Egypte.

Brooke Littlewood en Victory Boy waren dat met The Water. Het volgende lied is van een Nederlandse zangeres, Annemarie. En ze heeft een prachtig mooi nieuw nummer op de socials gezet. Only Jesus.

Dat Be Your Name was dat van de Belongin' & Company. Het was een Worship Together session. De volgende lied is van Mac Brock. Praise Upon Praise.

je kan horen dat het op een festival is opgenomen. Dit nummer van Rent Collective, Runaway Heart. En het volgende waar we gaan luisteren is Torren Wells en Abby Gamboa. Thank you for the grass.

Dat is het laatste van deze Red Rocks Worship met Chris Brown en Tyler Roberts. The Lord is with me. En dat was het ene laatste muziekje van deze aflevering van Dabar. Volgende week hopen we er weer terug te zijn met een nieuwe programma. En zo meteen na 8 uur is er kerkmuziek. Nee, ik moet zeggen muziek voor het hart. Ook op Groningen 1. Blijf dus luisteren met Evelina Noorlander en Arjan Raadjes die de techniek verzorgt. Graag tot volgende week.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart van Groningen 1. Ook vanavond weer veel liederen voor u, al dan niet op verzoek. Ik hoop dat er voor u allemaal wat bij is waar u graag naar luistert. Voor de een zijn dat de psalmen, voor de ander de liederen van Johan de Heer en weer een andere luisteraar vindt Opwinge het mooist. We gaan vanavond beginnen met twee psalmen gezongen door het Urker Mannenensemble onder leiding van Pieter Jan Leusink. Jan Lenseling speelt de piano. Presentatie vanavond Everdien Noorlander en technicus Arjan Raadjes. De eerste psalm die het ensemble zingt is psalm 116, vers 1, 2, 3 en 10.

En nu Psalm 81, met het couplet dat u misschien vroeger wel als eerste leerde: opent uw mond.

De christelijke brassband Pro Regen, die samen met het ensemble deze cd verzorgt, speelt nu ook Psalm 81.

zorgen. Voor een verzoekje kunt u haar bellen of mailen. Telefoon 06-30-63-1466 of harmatimpeneur@lijf.nl. Na 10 uur kunt u luisteren naar een kerkdienst die zondag 27 september is opgenomen in de protestantse gemeente De Regenboog in Ter Apel. Voorganger dominee Van der Meulen. Schriftlezing Filippenzen 2 vers 1 tot 13. Een thema, deel 1, terugblik en wat wij al zijn. Deel 2, het kruis, vernedering, verhoging, zegen. Deel 3, toepassing in ons eigen leven. En het is nu tijd voor de verzoekjes. Het eerste is nog voor meneer Addens uit Sellingen. Greta Wilds wil u nog graag feliciteren met uw verjaardag op 23 september. Zij vroeg om het lied Groot is uw trouw, o Heer, opwekking 123 en staat ook in weerklank 432. We luisteren naar het Christelijk Mannenkoor Assen.

De volgende jarige die we willen feliciteren is mevrouw Cuper Huls uit Vlagtwedde. U mocht op 29 september jarig zijn en 87 jaar worden. Voor u een hartelijke gelukwens van de hervormde gemeente uit Vlagtwedde. Het Holland Koor zingt Ik bouw op u. U tilt mij op. Opwekking 124 en weerklank 445. Als ik verdwijn.

Ook mevrouw Van de Veen Lanjouw wordt gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Vlagtwedde met haar 82e verjaardag op 30 september. Het pelgrimsmannenkoor zingt voor u, Johan de Heer 425. Ik wil u, o God, mijn dank betalen, u prijzen in mijn avondlied.

Op 30 september was ook mevrouw Oosterveld uit Vlagtwedde jarig. Voor u een hartelijke felicitatie van de PKN-gemeente in Vlagtwedde. Het gemengd koor Loof de Heer uit Apeldoorn zingt Nooit zag ik een vriend als Jezus. Johan de Heer, 556.

De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert mevrouw Hulsebos Medendorp met haar verjaardag op 1 oktober. U mocht 87 jaar worden. We luisteren naar Psalm 105, een uitgave van Nederland Zingt.

Op 1 oktober mocht ook mevrouw Draatje Wijnja uit Vlagtwedde jarig zijn. 89 jaar mocht u worden. Voor u een hartelijke felicitatie van de hervormde gemeente van Vlagtwedde. Remco Hackert zingt voor u. Kom tot de Vader.

bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan.

De christelijk gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela feliciteert mevrouw G. van der Werf Brouwer met haar verjaardag op 2 oktober. Koren uit Katwijk zingen lied 819 uit Johan de Heer. Ik ken een rivier en haar heerlijke vloed.

U wordt ook gefeliciteerd door de PCOB, afdeling Pekela, mevrouw Van der Werf. Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht, is het waard te weten wie u bent. We luisteren naar Remco Hackert, opwekking 544.

We luisteren nu naar een gedicht van Jelly Verwaal. De Heere zal je schaduw zijn. De Heere zal je schaduw zijn, wanneer je in zijn licht blijft lopen. Geen schaduw zonder zonneschijn. En als de zon is weggekropen achter het dikke wolkendek, als zorgen in je leven slopen, zijn hand blijft naar je uitgestrekt. Je mag je in zijn liefde dopen. Zijn licht blijft in je leven schijnen. Al zie je zelfs geen sprankjes om. Wat hij belooft zal nooit verdwijnen, omdat hij alles overwon. Aan het kruis heeft hij je willen kopen, verdroeg de allerdiepste pijn. Wanneer je in zijn licht blijft lopen, zal hij voor altijd naast je zijn. We luisteren naar het lied Ik wandel in het licht met Jezus, mannenzang uit de Schildkerk in Rijssen.

Nu tweejarige in de hervormde gemeente van Vlagtwedde. De heer Koopmans en mevrouw Ruinemans-Mulder mochten allebei op 2 oktober jarig zijn. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Dit lied wordt voor u gezongen, meneer Koopmans, vanuit Apeldoorn. Samenzang met bovenstem. Weerklank 427.

Voor u, mevrouw Ruinemans, ook een hartelijke felicitatie van de hervormde gemeente van Vlagtwedde. Ook samenzang vanuit Apeldoorn. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Weerklank 459.

De hervormde gemeente van Nieuwe Pekela feliciteert de heer Veldkamp met zijn verjaardag op 3 oktober. Het koor Loof de Heer uit Notter zingt voor u Wie maar de goede God laat zorgen. Het staat in Weerklank 515, maar ook in het liedboek 429.

Op 3 oktober mocht mevrouw Sterenborg-Buys haar 82e verjaardag vieren. Een hartelijke felicitatie van de hervormde gemeente van Onstwedde. Het koor Adonai uit Waddinxveen zingt voor jou, Daddy, de kracht van uw liefde. Heer, ik kom tot u. Opwekking 488.

De heer Laamheijer uit Onstwedde mocht op 4 oktober zijn verjaardag vieren. Ook voor u een hartelijke felicitatie van de hervormde gemeente van Onstwedde. U mocht 80 jaar worden. Het koor Vox Humana uit Oldebroek zingt Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw.

Twee liederen over Jeruzalem hoorden we. Gisteren was het Israëlzondag. Israël, een beladen woord in deze tijd. Het wekt allerlei gedachten op. En toch, wat er nu ook gebeurt, het blijft het land van de Bijbel. Jeruzalem, waar onze heiland stierf, de Godstad. We luisteren nu naar twee psalmen, gezongen door het Holland Koor. Eerst psalm 122, waar ook staat: bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. En we mogen ook zeggen, voor de omliggende volken: geef vrede, Heer, geef vrede.

Vorige week werd in Israël het Loofhuttenfeest gevierd. Een feest dat wij niet zo kennen. De Israëlieten denken op dit feest aan de tijd dat hun voorouders door de woestijn trokken naar het beloofde land. Ook de Heer Jezus heeft dit feest in Jeruzalem gevierd. Door de straten trokken de priesters met brandende fakkels, wat heen wees naar de vuurkolom in de woestijn. Op dit feest sprak de Heer Jezus eens de woorden: "Ik ben het licht der wereld." Het Urkermannenkoor, Halleluja, zingt: "God enkel licht", weeklank 485.

Ook werd er water gesprenkeld voor het altaar, dat heen wees naar het water uit de rotsen. De Heere Jezus sprak toen: ik ben het levende water. Ik geef die dorst heeft van het levend water. Hij mag zich laven aan de levensbron. Ik zal hem een God zijn en hij mij een zoon. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. In het volgende lied horen we daar iets van. Het is gemaakt naar Openbaring 21, vers 1 tot 8. Op de melodie van Psalm 87. We luisteren naar het Holland Koor.

Het volgende lied is Majesteit, opwekking 181. Majesteit, groot is zijn majesteit, lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. Majesteit, God die de zijne leidt vanaf zijn troon, vestigt de Zoon zijn heerschappij. Dus verhoog, maak even groot de naam van Jezus.

We zijn weer aan het einde van de uitzending. Arjan, bedankt voor je hulp. Fijn dat u weer hebt kunnen luisteren. Straks is er nog een kerkdienst vanuit de de gemeente De Regenboog in Ter Apel. Voorganger dominee Van de Meulen. Een schriftlezing Filippenzen 2, vers 1 tot 13. Volgende week hoopt Harma het programma te verzorgen. Voor een verzoekje, telefoon 06-3063-31466 of harmatimpener@live.nl. Ik wens u nog een goede nachtrust en een gezegende nieuwe week. De Brassband Pro Regen speelt nog Psalm 134.

0: Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Dan zijn we een moment stil. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Dan bidden wij ons drempelgebed. Waar wij dwaalden in het donker, waar wij zochten en niet vonden, waar wij geen vrede konden vinden, zijn we nu hier aangekomen in de kerk, met alles wat in ons is, aan hoop, aan rust of onrust. Wilt u ons vinden, ons oprapen, vergeven en doen opstaan tot een nieuw leven, vol van vertrouwen, door Christus onze Heer, wiens weg wij willen volgen. Amen. Als inleiding op het Kyriëgebed willen wij met elkaar zingen Waar de mensen dwalen in het donker. Lied 286. We zingen de versen 1 tot en met 3.

Laten wij dan bidden vanwege alle nood die er in de wereld is. En wij doen dat in het vertrouwen dat God ons hoort en ons niet loslaat. God, u die de wereld in uw hand houdt. Tot u willen wij roepen in dit morgenuur. Want soms lijkt het ook wel alsof u de wereld heeft losgelaten. Want we zien om ons heen zoveel verdriet. Zoveel mensen die moeten lijden. Door wat anderen hen aandoen. Door de rampen die zich voordoen in de natuur. We denken vandaag aan de mensen in Nepal. Een modderlawine veegt de hele dorpen weg. En nu moeten mensen leven met het verlies van geliefden. Wij roepen om uw ontferming. Over de kinderen die hun ouders kwijtraakten. Over ouders die hun kinderen kwijtraakten. Over ieder die een geliefde kwijtraakte. Heer, ontferm u. Wij roepen om uw ontferming over ieder die geen dak meer boven het hoofd heeft. Of die iedere bron van inkomsten verloor. Heer, ontferm u over de inwoners van Nepal. En met dat leed komt er misschien ook leed van andere plekken mee. Wij bidden voor deze wereld. Heer, ontferm u. Amen. En er klinkt in de kerk na de roep om ontferming ons loflied. Lof zij de Heer. We zingen lied 868, versen 1, 2 en 4.

0: Laten wij dan bidden of God zijn woord voor ons wil openen. Trouwe Vader in de hemel, wij worden stil voor u. We zijn hier naar de kerk gekomen, iedereen vanuit het eigen huis, vanuit de eigen achtergrond, met eigen dingen aan het hoofd. Zorgen misschien of vol vreugde omdat we naar de kerk kunnen. We zijn hier om ons te laten leiden door uw woord, ook al gaat dat soms met vallen en opstaan. Zo bidden wij voor deze dienst. Houd ons bij de hand en verwarm ons hart. Wees in ons midden met uw levendmakende geest, die ons in beweging wil zetten en die ons doet geloven. Wij bidden, open onze harten voor Christus onze Heer. Laat zijn gezindheid levend worden in ons, dat we vol vreugde zijn weg mogen volgen. En zo bidden wij voor ieder hier gekomen, voor jong en oud, voor degenen die thuis meeleven. Geef ons een gezegend uur. Dat wat wij hier horen en met elkaar belijden, dat we dat ook handen en voeten kunnen geven in ons dagelijks leven. Zegen ons allen. Open uw woord voor ons. Door Jezus Christus onze Heer. Amen.
1: Schriftlezing is uit Filippenzen 2. Nu u door Christus bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet meer bij u ben. Blijf inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, opdat het hem behaagt.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik had bedacht om in deze dienst iets terug te laten komen van de Stadszondag en van alles wat er gemaakt is 2 weken terug. En dat te verbinden met de tekst van vandaag, wat gewoon de tekst van het rooster is uit Filippenzen. Maar soms bedenk je iets en dan gaandeweg, als je het moet uitwerken, dan denk ik, ik heb mezelf aardig in de nesten gewerkt en mezelf moeilijke opdrachten gegeven. Maar we zullen kijken hoe ik geprobeerd heb. De werkstukken die gemaakt zijn, die staan ook aan de zijkant, komen zo meteen via de beamer ook nog even terug. Die te verbinden met de tekst van vandaag. Even een terugblik naar de Stadszondag. Niet iedereen was daar, om diverse redenen. Daarom blik ik nog eventjes terug. We stonden stil bij het thema, landelijk thema, voor het hele jaar. Beweeg mee, kerk zijn in het krachtenveld van Christus. En we dachten aan de hand van Psalm 1 na over het thema. En Psalm 1, dat gaat over een boom die staat aan een waterstroom. Er is voedsel om die boom te voeden. De wortels die reiken naar het water, daardoor staat die boom ook stevig. Nemen voedingsstoffen op en zo kan die boom groeien en vrucht dragen. En tegelijkertijd kan die boom, omdat die stevig staat, ook bewegen in de wind, heen en weer gaan zonder dat ze knapt. Nou. En Paulus, of die Psalm 1, het gaat straks over Paulus, maar Psalm 1 gebruikt dat beeld voor de gelovigen. Je zou ook kunnen zeggen, en zo deden we dat op de Stadszondag een beetje, voor alle gelovigen samen, dus voor ons als kerk, als geloofsgemeenschap. Het gaat er ook om dat we als geloofsgemeenschap stevig geworteld zijn. En dat wij wegen zoeken om ons te blijven voeden met het evangelie. En dan kunnen we best wat stormen aan. Maar dan kunnen we denk ik ook zodanig bewegen dat je niet star blijft staan zoals het altijd was. Maar dat je volop vertrouwt op de geest van God dat hij je nieuwe wegen zal laten zien. Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest als de wind, dat is een ander woord voor geest, door de bomen gaat en ons leven vernieuwt. Nou, dan maken we de overstap naar de tekst van vandaag, naar die brief van Paulus aan de christelijke gemeente in Filippi. De stad Filippi lag in Macedonië, in het noorden van Griekenland. En de christelijke gemeente in die stad, die krijgt een brief van de apostel Paulus. En Paulus zit op dat moment in de gevangenis. Het is niet helemaal duidelijk of dat in Rome is of ergens anders. Maar het is wel duidelijk dat hij alleen door middel van een brief die gebracht werd door anderen, contact kon houden met deze gemeente. En ik dacht, stel je nou eens voor dat iemand die belangrijk is geweest voor de verspreiding van het evangelie een brief aan onze gemeenten zou sturen. Bijvoorbeeld iemand die veel heeft betekend in de geschiedenis van de kerk. Ik moet dan altijd denken aan Augustinus, 3e-4e eeuw, kerkvader. Of van Dietrich Bonhoeffer, uit de 20e eeuw. Of misschien mogelijk iemand die de gemeenten van Valthermond en Ter Apel in het verleden heeft gediend. Een oud-predikant. Wat zou hij of zij u schrijven? Zou dat een bemoedigende brief zijn? Paulus die schrijft dus zo'n brief aan de christelijke gemeente in Filippi. Waar hij in het verleden was, maar nu niet meer. Maar het is duidelijk door die brief, hij denkt nog aan deze mensen. Hij heeft ze als het ware op het hart en ongetwijfeld bidt hij ook voor deze gemeente. En hij voelt zich, al is hij op afstand, toch nog verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in die gemeente. En het is mooi, vind ik, dat Paulus dan het hoofdstuk wat wij lazen niet begint met een opdracht, hè? Want ik denk dat dat heel erg een verleiding is. Dat je zegt, ja, je moet dit en dat en dat. En vergeet niet dat en denk daaraan. Hè. We schieten heel snel. Ook als voorgangers in de regelmodus. Maar Paulus begint dit hoofdstuk niet met een opdracht. Niet wat je allemaal zou moeten doen. Of hoe je zou moeten zijn.
Maar hij begint met 4 herinneringen aan wat de gemeente al is. Aan wat die gemeente in Filippi al van God heeft ontvangen. Hij zegt, u wordt door Christus bemoedigd. Dat is er al. Daar hoef je niet je best voor te doen. Er is een grote verbondenheid met de Heilige Geest, schrijft hij. Dat is er ook al. De gemeente wordt liefdevol getroost. Dat is de derde. En er is ontferming en medelijden met elkaar. Dus Paulus begint eigenlijk te zeggen, God is er al in uw midden, door Christus en door de Heilige Geest. Daar word je door bemoedigd. En er is ook al omzien naar elkaar. Zo vertaal ik dat dan maar naar onze situatie. En zo noemt Paulus in een paar woorden wat deze gemeente in Filippi te bieden heeft. Wat er al is. Je zou kunnen zeggen dat is de sterke kant van die gemeente. En ik vind het mooi en hoopvol dat Paulus de goede dingen benoemt. Die er in de gemeente al zijn. Je hoeft niet bij nul te beginnen. Veel is er al. Dat vergeten we wel eens. Ook als we als gemeente wel eens denken, hoe moet dat nu verder? Of we hebben andere strubbelingen. Dan is het denk ik goed ons al het goede te binnen te brengen dat er al is. En dat als basis te nemen voor de oproep die Paulus verder doet, de oproep tot eenheid. In een van die schilderijen zie ik iets van die eenheid. Ik heb er wat foto's van gemaakt en hier, u ziet aan de zijkant dat het schilderij veel groter is. Maar ik heb hier iets ingezoomd. Je ziet een aantal bomen staan aan een waterstroom, als in Psalm 1 uiteraard. Er loopt ook een pad langs. Met verschillende kleuren en verschillende stijlen, misschien ook wel een beetje, hebben meerdere mensen eraan gewerkt. En toch is het schilderij een eenheid. En zo kunnen we denk ik kijken naar ons als gemeente. Ieder mens is verschillend met verschillende talenten. Die talenten die zijn er al. Die zijn al aan u gegeven. En dat betekent dat u als gemeenteleden verschillende dingen bij kunt dragen aan het gemeenteleven. Ieder naar de gaven die hem of haar gegeven zijn. De een zingt graag. De ander bezoekt graag. De ander regelt graag. De ander bidt graag. Maar toch zijn we één. Omdat we één zijn in Christus. Rondom hem zijn we gemeente. Afgelopen donderdag kwamen de kerkenraden bijeen voor een kerkenraadsdag. In het bedrijfsleven zou je zeggen een heidag. In het mooie kerkje van Sellingerbeetse. Aan het einde van de dag concludeerden we, ja, we weten niet hoe het er over 8 jaar uit zal zien. Dat was een van de opdrachten die we moesten invullen. Maar we weten wel waar we nu dankbaar voor zijn. We houden het nog vol. We zijn blij met de diensten op zondag. We zijn blij om elkaar te zien. We zijn dankbaar voor datgene wat ons gegeven is. En dankbaarheid om dat wat er al is, dat is denk ik een mooi uitgangspunt. Straks komen volgende kunstwerken aan de beurt, maar we gaan eerst met elkaar zingen. Zingen wij van harte zeer.

tweede gedeelte waar Paulus het over heeft in zijn brief gaat over vernedering en verhoging. En ook daar heb ik een beeld bij gezocht. Het zijn twee foto's van hetzelfde schilderij. Toen ik de foto nam in Valthermond lag het, nu zie ik dat het anders ligt, maar toen lag het schilderij van de boom in zijn geheel op deze manier. En ik zag daar in die drie panelen een kruis in. Ik weet niet of het zo bedoeld was, maar dat is in ieder geval wat ik erin zag. En dat is ook met kunst soms zo. Dat is maar net wat je erin ziet. Maar ik deel met u wat ik erin zag. We zien opnieuw de boom uit de psalm. En een boom verwijst ook naar het kruishout. Misschien een beetje ouderwets gezegd. Maar ooit heeft een boom het hout geleverd voor het kruis van Jezus. En wanneer Paulus het in deze brief heeft over het kruis, dan komt hij aan bij de kern, bij het hart van zijn theologie. En hij legt dat uit, en misschien moet u dat thuis nog maar eens nalezen. Hij legt dat uit in een lied. Die versen 6 tot en met 11 in het stuk wat we lazen, daar zijn de geleerden het over eens, die vormen een hymne, een lied. En misschien bestond dat al voor het, is het niet van Paulus zelf, het kan zijn dat het al bestond. En dat Paulus dat lied in dit stuk heeft gezet om iets te vertellen over Jezus. En hij beschrijft dat Jezus naar deze wereld kwam, niet als een heerser, maar als een dienaar. Dat was een neerwaartse spiraal. Jezus kwam om de mensen te dienen en uiteindelijk zijn leven af te leggen aan het kruis. En daar zou het verhaal tragisch mee hebben kunnen eindigen, met een dieptepunt. Maar Paulus en de gemeenteleden in Filippi, die leven uit een ander geheim. Ze hebben weet van een tegenbeweging, dat na die neergang verhoging komt. De gelovigen van dat eerste uur, die leven net als wij, vanuit het paasevangelie. De Heer is opgestaan. En Paulus bezingt in dit lied dat God Christus de naam boven alle naam geeft. Ooit zal heel de schepping, met alles wat erin is, hemel en aarde en alles wat onder de aarde is, Christus als Heer over de schepping erkennen. In de kerk erkennen we Christus als Heer. Niemand is de baas in de kerk, ook al denken we dat soms wel, dan Christus. En de kerk is eigenlijk een noodmiddel. De kerk is onderweg naar het visioen dat heel de wereld zal erkennen dat Christus Heer is. En iedere knie zich zal buigen. En ook al lijkt dat soms weg en ver weg en raken wij ook als gemeenteleden, als kerkbestuur soms verdwaald en allerlei dingen die we ook moeten regelen. Toch laat uiteindelijk dat visioen ons niet los. En dan stelt het aan ons de vraag, als we in het krachtenveld van Christus leven, hoe bepaalt dat dan ons dagelijks leven? Hoe laten wij ons handelen, gewoon door de week, als we straks naar huis gaan en de gewone dingen weer oppakken? Hoe laten wij ons dan leiden door Christus? En dan zal ik bij het volgende beeld nog iets over proberen te zeggen. Maar eerst nog dit. Dat kruis, dat is uiteindelijk letterlijk een leeg kruis geworden. In het kruis van onze drieluik zie ik dan ook een boom die ondanks de kruisvorm toch groen wordt, bloeit en misschien uiteindelijk vrucht draagt. En een heel mooi beeld vind ik dat beeld van de duif die neerdaalt op de boom. Zoals bij de doop van Jezus in de Jordaan de Heilige Geest in de vorm van een duif op Jezus neerdaalt en een stem die uit de hemel klinkt en die zegt: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. In hem vind ik vreugde, zegt de Nieuwe Vertaling. Die Heilige Geest laat ons Christus kennen als Heer. En hopelijk mag Hij ook onze levens doorwaaien. En ik denk dat we ons dan gezegende mensen mogen weten die dicht bij Christus leven en ons laten raken door de Heilige Geest. Voordat we naar de derde gaan, zingen we Met de Boom des Levens.

Ja, ik stelde de vraag al, hè, hoe laten we ons handelen, ons gewone dagelijkse leven leiden door Christus? En misschien kan de collage die we gemaakt hebben ons daar iets bij helpen. We zien van alles wat te maken heeft met groeien en bloeien. Linksonder zien we dat Grunningstoentje. Je zou ook heel goed kunnen lezen, denk ik, Drentstoentje. Het is als het ware ons eigen tuintje met alles wat daar groeit. De mooie bloemen, maar ook het onkruid. En ieder mens verenigen zich beide dingen. We doen menigmaal het goede. Maar soms merken we ook tot onze schrik dat we in ons leven wel eens wat onkruid mogen wieden. En rechtsboven zag ik opnieuw dat kruis. Volgens mij staat erop. Jesus is alive, maar dat denk ik. En voor het kruis, daar staat een man in die zwart-wit tekening is het. Hij lijkt een rugzak te dragen. Wat zou hij meeslepen, dacht ik. Wat brengt hem daar bij dat kruis? Hoe kom je van het Grunningstoentje van je eigen erf, van je eigen bestaan, je eigen gewone dagelijkse leven, bij dat kruis van Christus? En ik denk dat Paulus in die brief aan Filippi, in die brief aan de Filippenzen, ook ons een aanwijzing geeft. Door de weg van Christus af te leggen. Zo eenvoudig is het. En het tekent dat verder, in het verloop van het hoofdstuk dat we lazen, dat dat een weg van nederigheid is. Paulus roept op: laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En die gezindheid is compleet anders dan wat wij van nature zouden willen. Het is misschien wel haast een onmogelijke opdracht. En ik denk dat het in deze tijd ook nog niet eens zo makkelijk is. Wij worden menigmaal erin getraind om voor onszelf op te komen. Om aan self-care te doen, toch ook vooral goed voor jezelf te zorgen. Dat is ook belangrijk, denk ik. Maar de gezindheid die Jezus hier benoemt, die lijkt daar haaks op te staan. Hoe verhouden zich die dan tot elkaar? Nederig, dat is denk ik niet bedoeld dat je jezelf naar beneden haalt, of dat je niks meer bent, of altijd maar heel bescheiden in een hoekje zit en geen zelfvertrouwen meer hebt, juist niet. Het evangelie vraagt ons een loslaten van onszelf. Onszelf minder in het centrum te stellen en minder belangrijk te vinden. En ons toe te vertrouwen aan Christus onze Heer. Paulus die noemt het in dit stuk zelflediging. Jezelf maar eens leegmaken van alles waar je zo mee bezig bent. En wat vaak zo op jezelf gericht is. En ons toe te vertrouwen aan God. Afstand te doen van wat je belangrijk vindt, maar de ander belangrijker achten dan jezelf. En zo roept hij ons op om als gelovigen tot eensgezindheid te komen. En een nederige gerichtheid op de ander, gefundeerd in het voorbeeld van Jezus zelf. Dan sta je sterk, stevig geworteld als een boom aan een waterstroom. Aan de vruchten kent men de boom. Een van de opdrachten van de startzondag was ook bedenk een spreekwoord waar een boom in voorkomt. En dit is misschien wel een van de bekendste. En ik dacht, als Christus het centrum is, waar wij als gemeente omheen cirkelen, dan zou je vruchten moeten kunnen zien in ons dagelijks leven. Vruchten waarvan duidelijk is bij welke boom wij horen. Vruchten die terugverwijzen naar Christus. Zoals bijvoorbeeld eensgezindheid, vrede, de minste willen zijn. En dan eindig ik met een van de elfjes die ook gemaakt zijn op de startzondag. Ik en jij, dat is samen. Samen met vele anderen, kerkgemeente. En dan nog één als toegift, want als we het allemaal niet meer zo weten, of geen woorden meer hebben, of de woorden van vanmorgen misschien veel te veel zijn,
en dichtslaan wat we geloven en hopen. Dan blijft er één ding over en dat is zingen. Zing. Een lied. Of een psalm. Laat je stem horen. Jubel. Amen. En dat gaan we doen met Jezus. Ga ons voor.

Dan willen we met elkaar danken en voorbeden doen. Trouwe God, u die de schepper bent. Wij bidden of u steeds opnieuw ons leven wilt blijven vernieuwen. En dat we in geloof ook steeds moedig mogen voortgaan. Dat datgene wat er in ons leeft, aan geloof en hoop, stevig verankerd mag zijn in het evangelie. Jezus, u die ons voorgaat, leer ons om u te volgen en steeds meer u te vertrouwen. U bent ons nabij in alle dingen. Blijf ons nabij met uw troost en uw zegen. Heilige Geest van God, doorwaai onze harten, dat we hernieuwd geloof en vertrouwen mogen vinden. Drie-enig God, zo bidden wij en danken wij. En we tellen vanmorgen onze zegeningen en zeggen u dank voor de vrijheid om hier in de kerk te komen. Dat we zomaar in alle rust hier binnen mogen zitten en voedsel voor onze zielen mogen ontvangen. Dat we elkaar mogen ontmoeten, dat we het nog redden als kerkenraden. Voor alle voorspoed waarin wij leven zeggen we u dank. In een land van vrede, waar misschien wel wat te wensen is, maar toch mogen we ons ook gezegende mensen weten. We willen bidden vanmorgen voor diegenen uit ons midden of uit onze omgeving die veel zorgen hebben, die veel moeten verdragen, die soms de hoop verliezen of de moed. Omring hen met uw aanwezigheid, Heer, met de troost en de kracht van de Heilige Geest, dat geen mens alleen is, maar dat ieder mens in u geborgen is. Doe ons zo ook omzien naar elkaar. En zo bidden wij voor alle geloofsgemeenschappen in onze omgeving, in ons land en wereldwijd. Dat het plekken van hoop mogen zijn, waar mensen licht in het donker vinden. Hoor zo in de stilte onze eigen gebeden. Zo leggen wij in de stilte onze gebeden voor u neer. Wilt u naar ons horen, ook als wij bidden het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij met elkaar ons slotlied voor deze dienst. Ga nu heen in vrede. We doen dat zo mogelijk staande.

Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen en verspreid die zegen verder om u heen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met u allen.

0: Het is nu 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijnheid tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.